zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warm. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in hun bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus

noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF.
1: Ekkien, de Triëmen, Paardjerk en Kalm.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Een dij naar de gruttebron in de loods van Sanje Soe is de skrikbier-eigenaar Wiemer Visbeek nog altijd grut. De loods dat een soort bisten verbleunen en dat ek de dijbesteging van jongeren vestigen wie is volslein aanbaand. Wielst het vuur uitbruts, ziet Visbeek te gerra met zijn gezin in Italië.
3: Ik zie het daar in de scène boven op een berg. En daar ben ik zo mooi om je heen, een bradje. Ik had al wel een slechte filmnaam. Dat is misschien een beetje cliché, maar ze wie het echt. Want het is gewoon, het is net reëel. Totdat het leeft. En dan komt hij heel erg stressniveau. Begint helemaal te trillen en begint te goelen. Het is net wie je dit kind hebt. En ik ben er net.
2: Na het eerste schrik wat zakken we hier, besluit Wiemer te gerren met zijn vrouw en ben waarom naar hoes te gaan. Waar het wolf van dichtbij mij maken hebben, wienen meiwerkers Gerard en Jurjen. Ze wienen op het moment van de bron onder het werk op het terrein van Sanje Safari en zagen hoe het vuur hem rap verspreidde door de loods.
4: Ik weer op een zitkant dat bos mee. Toen ik de eklep maar aan wie al je paniek. Toen wienen we en toen wien de vlam al boven tot dak uit. Dan is die eerste machteloos.
2: Springt hij dit hier als eerste vries de 22 meter? Dat is de vraag die het elke nien had bij het vierleppen, had het geert om Germ Terpstra. De 20-jarige van Tsom is een toptalent en wint al jaren een soort wedstrijden. Dit hier hebt hij voor het eerst in de hoogste leeftijdsklasse, de senioren. Zelf wil Terpstra net te volle doelen stellen.
5: Dat probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus probeer ik net als sinds van dit seizoen moet ik 1200 meter springen. Want dan komt iedereen bij mij van Germ, we hebben nog een 1200 meter sprong. Dus oude hoeveel wat en dan krijg ik het wel aardig onder controle.
2: De gemeente Noord-East Friesland had meer tijd nodig voor een besluit hoe de toekomst van MFC bedaart. Het college die wil de besluitvorming daarom verschoven naar februari 2027. Nevens de gemeente blijkt de Joodijske planning te ambitieus. In de komende maand worden verskate mogelijkheden voor het gebouw verder onderzocht. Derby zocht de gemeente onder meer naar financiële helberens, draagvlak en juridische mogelijkheden. Het giert over de toekomst van het gebouw en het behoud van sportvoorzienings, liek als klaaikemers, de kantine en rond de voorbindensport. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
7: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeestje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
13: Thema, liefde in actie.
12: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
13: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weg

0: De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
4: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
5: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Dit is RTV NOF.
11: Maar nu op naar het weekend.

Goedemorgen Noord-Friesland. 10 minuten over 7. En wat een opening van het eerste deel. Hè. Van 7 tot 9 ben ik bij je op Dantennis. Van de strijkomroep in Noordoost-Friesland. Waar je ook maar bent, ben je in Harkema. Buitenpost of waar dan ook in die prachtige streek van ons. Hè. Laat het me even weten. Straks krijg je van mij alle informatie om weer te kunnen bereiken. En wat wordt het ook een fantastische dag. Hè. Ze hebben ons een heel mooi weekend beloofd. Straks het uitgebreide weekendweerbericht. Maar even voor de komende uren. Het is nu al 13 graden op Dantennis. De zon die komt er al lekker bij. En om een uur of 10 gaat de sluierbewolking weg. En dan de hele dag gewoon zon. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n dikke 20 graden, 22 graden. Dus in de zon is best nog wel warmer, denk ik ook. Dus misschien moet je alvast wat insmeren, een pet opdoen, een zonnebril meenemen. Moet je nog onderweg, moet je nog naar je werk, ga er een fijne dag van maken. Maar ga ook toch wel een beetje genieten van die heerlijke zon, want hij is er weer. En we mogen weer een dansje doen, we mogen weer zingen. Hip hip, hoera. Daar gaan we.

0: Yes, op de vrijdag 22 mei, vrienden. De zon die is weer bij. Straks het uitgebreide weekend weerbericht. Veel hits uit de jaren 80, 90. En de nieuwe plaatjes komen zeker voorbij.
1: RTV NOF.
0: En ik zou het bijna vergeten natuurlijk. Het keuzemoment staat ook weer klaar, hè. Maar eerst deze Walking the Moon.
2: Oh,

0: 10 minuten over 7. It's a beautiful day. En dat is het ook. Een prachtige dag toch. Als je nu naar buiten kijkt, misschien ben je al buiten, ben je onderweg. Naar je werk, naar school, wat dan ook. De regenjassen kunnen thuis blijven. Je kunt een shirtje, misschien de korte broek heb je wel aan. Die zou ook best wel aan kunnen. En ook het hele weekend is ons prachtig weer beloofd. En dan straks heb ik het voor jou, het uitgebreide weekend weerbericht.
1: Nice van de redactie.
0: Nou, nieuws van de redactie. Er komt heel veel nice. Komt er binnen ook. Dankzij jullie natuurlijk dat je zo meedenkt. En al die berichten ook naar ons toestuurt. De hele redactie is altijd door de week heel veel op pad. En die met de camera natuurlijk in aanslag. Maar ook deze week schrokken we natuurlijk wel van het nieuws in Sanjers. Sanjersu is platgebrand, zeg maar. De foto's kun je zien op onze site. Maar dat heb je waarschijnlijk wel gezien op de social media's. Het is jou vast niet ontgaan. Dat kan bijna niet. Een triest verhaal allemaal. We hopen natuurlijk ook dat het allemaal een beetje goed komt daar bij Sanjers. Dat er weer wat wordt opgebouwd, in ere hersteld wordt. En dat we dan weer kunnen genieten van al die leuke dieren. En de mensen die daar dan ook werken in de dagbesteding en dat soort dingen allemaal. Dus we hopen dat het goed komt. We gaan het ook op de voet volgen natuurlijk. Ook nog een leuk bericht misschien wel van collega's. Die gaan de fietsen Elfstedentocht doen maandag. De paracetamol en een pot vaseline in aanslag, zegt Isa en Demi. Zij gaan de fietsen Elfstedentocht doen op de tandem maandag. En dat kunnen we allemaal volgen via Omroep Friesland uiteraard. Het zijn twee collega's. Isa Vester van Omroep Friesland en van RTV NOF Demi Hoekstra. En zij zullen dus verslag doen vanaf de tandem. En dat gaan we allemaal volgen en we wensen hun natuurlijk heel veel succes. Ze zijn niet echt heel goed getraind, zeiden ze nog. Ze hebben wel wat geoefend op een racefiets en dat soort dingen. Maar echt goed voorbereid. Het is ook kort dag allemaal. We zijn zomaar maandag, maar het gaat helemaal goed komen. En waarschijnlijk hebben ze er heel mooi weer bij. Dus de pot vaseline, je gaat niet insmeren met vaseline natuurlijk, nee. Dat ga je niet doen, maar met zonnebrand, dat ga je wel meenemen. En ga je misschien die tocht ook wel doen of ga je langs de route staan. Ik wens je natuurlijk een fijne dag en onze collega's, Demi en Isa, heel veel succes met de fietsafstedentocht, vrienden. Misschien ga je het volgen. Heb je nog nieuws? Laat het even weten. 0511 44 1202. Je mag het altijd appen. Mailen mag ook. Dat stuur je naar nieuws@rtvnof.nl.
1: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Drie minuten voor 7:30, Afrojack op de antenne.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Ik heb weer twee leuke liedjes meegenomen, althans, dankzij jullie. Jij mag het altijd sturen naar peter.visser@rtvnof.nl als je leuke suggesties hebt voor het keuzemoment. Ik sta er altijd voor open, laat het me even weten. Ik heb weer een keuze kunnen maken uit die mailtjes en dat is twee leuke liedjes geworden als je mij vraagt. En ze hebben alles te maken met het weekend uiteraard. En je wordt er ook helemaal vrolijk van. Nou, ik laat je snel de fragmenten horen. Dan heb je nog wel even om te stemmen straks in het tweede deel. Je weet wel een beetje hoe het werkt, denk ik. Hè? Dat straks in het tweede deel ga ik ze laten horen. Dan mag je ook nog stemmen. En ongeveer om 8:30 ga ik dan één van die twee liedjes helemaal voor je draaien. Keuze A is dit voor vandaag op deze vrijdag 22 mei. Django Wagner en het

0: Goeie stem ook heeft die man, heel warm. Maar wat zingt hij dit ook snel en goed, hè? Probeer het maar eens na te doen, zeg. Jeetje. Dit soort liedjes is wel mooi voor de social media. Hè? Als je dit mee gaat zingen of na gaat zingen en dan gewoon een filmpje van jezelf maken en dat ga je posten, dan krijg je prachtige filmpjes, denk ik. Nou, keuze A dus, Django Wagner met Het is weer weekend. Dat zou je, daar zou je op kunnen stemmen. Of je gaat voor Vincent, keuze B. En dat is Vrijdag is Vrij. Dat is dit liedje.
1: Vrijdag en iedereen heeft zin. Zin om erin te knallen, zin in de pittenballen. Vrijdag is vrij.
0: Vrijdag is vrij. Ja, niet voor iedereen natuurlijk, maar toch heel veel mensen hoor ik om me heen. Steeds meer geluiden van dat ze de vrijdag vrij nemen. Dat ze gewoon een vierdaagse werkweek hebben. Heerlijk toch? Maar mocht dat niet zo zijn, er komt ook een einde aan die werkdag, hè? Straks om 4 uur, vrijdagmiddagborrel of zo, en dan ga er een leuke weekend van maken. Dan heb je een heel mooi vooruitzicht. Keuze B dus is Vincent en Vrijdag is vrij.
2: RTV NOF.
3: Ekin, Tenaat, Danbod en Bedaat.
0: Dat laat maar even weten welke wil je horen. Je mag doorbellen of appen naar 0511-44-1202. Zometeen heb ik voor je het Streeknijs, het uitgebreide weekend weerbericht. Maar ik heb er nog eentje voor je van Captain Jack. Met Captain Jack.
4: Hey joh!

0: Jack. Met het liedje Captain Jack. Ja. Hoe moeilijk wil je het hebben of hoe makkelijk wil je het hebben? Even terug naar de jaren 90. Wat een tijd ook, hè. En het komt ook weer een beetje terug, heb ik het idee, hè. Bij heel veel jeugd, bij de jongeren, zeg maar, dat dit soort liedjes nog gewoon grijs gedraaid worden.
1: Radio, tv en online.
2: RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een dij naar de gruttebron in de loods van Sanje Soe is de skrikkebier-eigenaar Wiemer Visbeek nog altijd grut. De loods dat een soort bisten verbleunen en dat ek de dijbesteging van jongeren vestigen wie is volslein aanbaand. Wielst het vuur uitbruts, ziet Visbeek te gerra mij zien gezin in Italië.
4: Ik zie het daar in de scène boven op een berg. En daar ben ik zo mooi om je heen, een bratje. Ik had al wel een slechte filmnaam. Dat is misschien een beetje cliché, maar ze wie het echt. Want het is gewoon, het is net reëel. Totdat het leeft. En dan komt je heel erg stressniveau. Begint helemaal te trillen, je begint te goelen. Denk, het is net wie je dit keer net. En ik ben er net.
3: Na de eerste schrik wat zakken we hier, besluit Wiemer te gerren mij zijn vrouw en ben waarom naar hoes te gaan. Waar het wolf van dichtbij mij maken hebben, wienen mijwerkers Gerard en Jurjen. Ze wienen op het moment van de bron aan het werk op het terrein van Sanje Safari en zagen hoe het vuur hem rap verspreidde door de loods.
5: Ik weer op een kan dat bos mee. Maar ja, toen ik de eklep maar aan wie van ik. Maar ja, toen wienen we en toen wien de vlam al boven tot dak uit. Anders is hij machteloos.
3: Springt hij dit hier als eerste Vries de 22 meter? Dat is de vraag die het elke nien had bij het vierleppen, had het geert om Germ Terpstra. De 20-jarige van Tsom is een toptalent en wint al jaren een soort wedstrijden. Dit hier hebt hij voor het eerst in de hoogste leeftijdsklasse, de senioren. Zelf wil Terpstra net te volle doelen stellen.
6: Daar probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus probeer ik net als sinds van dit seizoen moet ik 1200 meter springen. Want er komt iedereen bij mij van Germ, we zijn nog een 1200 meter sprong. Dus oude hoeven wat en dan krijg ik het wel aardig onder controle.
3: De gemeente Noord-East Friesland had meer tijd nodig voor een besluit hoe de toekomst van MFC bedaart. Het college die wordt de besluitvorming daarom verschoven naar februari 2027. Neffens de gemeente blijkt de Joodijske planning te ambitieus. In de komende maand worden verskate mogelijkheden voor het gebouw verder onderzocht. Derby zocht de gemeente onder meer naar financiële helberens, draagvlak en juridische mogelijkheden. Het geert over de toekomst van het gebouw en het behoud van sportvoorzienings, liek als klaaikemers, de kantine en rondte voor binnensport. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover Esther Bethlehem. Verderop vandaag dus meer updates.
2: RTV NOF Waarbericht.
0: Weerbericht voor vandaag. Veel zon, dat zie je nu ook als je naar buiten kijkt. Misschien ben je wel buiten aan het werk of zit je nog op de fiets of in de auto onderweg naar jouw bestemming. Laat maar even weten, wat is jouw planning voor vandaag en neem ons een beetje mee in jouw verhaal op de vrijdag. Of heb je misschien al weekend en doe je het gewoon rustig aan, word je rustig aan wakker, ga je broodjes smeren. Eet je misschien wel een broodje of een beschuitje buiten alvast in de zon. Heerlijk toch? Het wordt vandaag verderop vandaag wel heel mooi weer. De temperatuur gaat naar zo'n 25 graden op de middag. Dan kijken we ook even voorzichtig naar de zaterdag en de zondag. Naar zaterdag ook gemiddeld zo'n 25 graden. Veel zon, hier en daar wat sluimerbewolking, maar voor de rest een fantastische zomerse dag. En ook de zondag, 24 mei, veel ruimte voor de zon. De temperatuur blijft een beetje gelijk met de 23 tot 25 graden. De maandag gaan we er toch nog een stapje bovenop. De hele dag zon zoals nu lijkt. En dan gaan we naar de 25, 26 graden. En de rest van de week, voorzichtig vooruitkijkende, wordt het toch een hele fijne week. En ook zeker maandag, Pinkstermaandag met Elfstedentocht. Dan wordt het ook een fantastische dag. Dus dan gaan we genieten met z'n allen.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
1: Op naar het weekend.
2: Peter Visser. We will find-

Probeer je een beetje voor te bereiden op dit fantastische weekend wat gaat komen. En natuurlijk voor vandaag een beetje meenemen, een beetje jouw weekend langer maken dan die twee dagen. Dat het nu al een beetje jouw weekend begint. Hè? Vrijdag is vrijdag. Je kan stemmen dus op Django Wagner. Het is weer weekend. Ik hoor het graag van je. We gaan nu even meebrullen en zingen. Iedereen mag meezingen hoor. Geeft helemaal niet. De buren doen het ook. André Hazes en Leef je uit.

Vijf minuten voor acht in Noord-Oost-Friesland op de antenne. Paul Jong, Love and Common People. Ben je misschien afgelopen donderdag ook wel in Harkema geweest met je fiets of zo? Hè? Dat zou best kunnen. Gratis fietsspiegels in Harkema. De actie is vooral voor senioren bedoeld, om het fietsen veiliger te maken natuurlijk. Steeds meer zie je mensen met helmen op een fiets. Maar ook hier kun je dus een gratis fietsspiegel kon je krijgen. Die wordt dan ook nog gemonteerd, zeg maar, om het een beetje veiliger te maken op de wegen. En ook zeker voor jezelf veiliger te maken, dat sowieso. Hè. Dan kom ik ook even terug natuurlijk op maandag, hè. Pinkstermaandag, de fietszelfstedentocht. Heel veel mensen doen eraan mee. Misschien sta je ook wel langs de weg. Het zou best kunnen als, aanmoediger, als sponsor, hoe je het maar noemt. Maar in ieder geval dat we het met z'n allen gaan beleven, want het is één groot evenement ook natuurlijk. Hè. Het bestaat ook al gigantisch lang. Ik heb het even opgezocht, niet dat ik dat allemaal weet natuurlijk, maar de eerste tocht werd gereden in 1912. Kijk eens aan, hoe lang dat geleden is, jongens. Dat is niet normaal, hè? En er werd, de eerste Elfstedentocht werd dus gereden op, in 1912 op 27 mei. En traditiegetrouw is dat altijd op de Pinkstermaandag. En dat is dus, inmiddels bestaat het dus al 114 jaar. Maar ook dit keer is het heel speciaal, want onze collega's doen mee, hè? Onze collega's Isa doet mee en Demi doet mee. Demi Hoekstra van RTV NOF. En zij hebben zich wel voorbereid, de eerste tocht op die tandem. Want samen moesten ze ook nog een beetje samenwerken natuurlijk. De eerste meters waren op afgelopen dinsdag. Dat was 6 dagen voor de tocht. Fietsten ze hun eerste rondje en volgens hun ging het best wel goed. Het gaat wel een beetje onwennig zijn ze nog. Maar het gaat wel goed en we moeten sommige dingen wat doorpraten hoe we op fietsen stappen. Ja, het is ook zo'n dremje natuurlijk. Dus ik wil, maar voor de rest voelt u alles wel mij en alles wel daar, zegt Demi en Isa. Dus dat kunnen we allemaal volgen straks. Dus aanstaande maandag. Misschien sta je ook wel even in Dokkum of zo. Langs een van die prachtige Friese Elfsteden. En laat hem even weten waar je dan bent. En stuur de leuke foto's of selfies. Dat is altijd leuk om te zien natuurlijk. Hè? En wie weet kom je dan voorbij op onze socials of gewoon op televisiekanalen. Stuur het maar even op. 0511-44-1202. Alle selfies. Ook voor vandaag trouwens. Hè? Neem ons mee in jouw verhaal voor deze vrijdag 22 mei. Wat ben je aan het doen? Waar ga je naartoe? En ga je genieten van het mooie weer? Stuur al die foto's maar op.

0: Danny Vera. Zometeen gaan we op naar het nieuws en naar de boodschappen. En dan heb ik in het tweede deel het keuzemoment voor je. Twee leuke liedjes. Django Wagner staat voor je klaar. Of Vincent. Eén van die twee ga ik dan draaien. En heb je de fragmenten gemist? Geen probleem. Zometeen laat ik ze zeker nog een keer aan je horen. Straks na het nieuws en naar de reclames gaan we verder met Whitney Houston. Dat is dit liedje. Dit en nog veel meer straks in het tweede deel. Op naar het weekend.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: TDNoord.nl.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
8: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
13: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
12: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
13: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
15: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
22: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang en Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more.

0: het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewarren.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Dit is RTV NOF.
12: Maar nu, op naar het weekend.

Goedemorgen, vrijdag 22 mei. Whitney Houston, I Wanna Dance, startplaat, tweede deel alweer. Voor vandaag veel zon, dat zie je nu ook al en die blijft er ook bij de hele dag. Het wordt alleen maar lekkerder, de temperatuur gaat omhoog naar dik 20 graden vandaag en die blijft ook lang hangen. Ook op de avond blijft het gewoon lekkere temperaturen en straks heb ik voor jou het uitgebreide weekend weerbericht. Nou, in ieder geval die barbecue kan ik wel verklappen, die kun je uit de schuur halen. En je kan ook de kolen wel gaan kopen en het vlees ook gaan reserveren voor morgen. Want het wordt een fantastisch weekend, vrienden, yes!

0: Café NOF.
1: En ook op deze vrijdag hebben we Meezing Vrijdag, om het zo maar te noemen. En dat doen we zeker met dit liedje. Sweet Caroline van Mick Harren op de antenne. Straks heb ik DJ Paul Elstak voor je klaarstaan. En het keuzemoment natuurlijk. Welke gaan we voor je draaien? Wordt het Django Wagner, Het is Weekend of Vincent, Het is Vrijdag is Vrij? Jij mag nog even stemmen.

0: Bijna 20 over 8 op deze vrijdagochtend, vrijdag 22 mei, vrienden.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Er wordt alweer druk gestemd op twee leuke liedjes. Ik heb ze in het eerste uur ook al even laten horen. Maar misschien heb je dat wel gemist. Het zou best kunnen natuurlijk dat je even wat met andere dingen bezig was. Of dat je gewoon wat later uit bed kwam. Het zou ook best kunnen dat je gewoon een vrije dag hebt. Dat zou best kunnen. Hè? Keuze A, daar kun je op stemmen voor vandaag op deze vrijdag. Dat is Django Wagner. Het is weer weekend. En keuze B is Vincent. En vrijdag is vrij. Eén van die twee ga ik zo meteen voor je draaien. En jij hebt nog even zo'n 20 minuten om te stemmen. Mocht je denken van ik ken die liedjes niet. Zou best kunnen natuurlijk. Dan zijn dit de fragmenten. Django Wagner, keuze A. Het is weer weekend. Dat is dit liedje. Klein stukje.

0: 44-12-02. Dat is 0511-44-12-02.
1: De muzikant van Tazen liet me zingen mee en laat je maar gaan.
0: Leuk liedje trouwens, hè. Keuze A is dit voor Django Wagner. Of je gaat toch voor keuze B van Vincent. Vrijdag is vrij en dat is dan weer...

0: Dat laat maar weten. Wat voor liedje heeft jouw voorkeur? 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202.
1: Is weer goed gestemd.
0: Ook een goed liedje trouwens, hè?
1: Er is iemand die een liedje.
0: Als je ergens het weekendgevoel van te pakken krijgt, dan is dit liedje wel van Vincent.
1: Er is iemand die een rondje geeft.
0: Nou, ik hoor het graag van je.
2: TV NOF.
0: Het hele leven bestaat uit keuzes maken natuurlijk, hè. Want ja, ik hoor je wel denken op de andere kant van de radio. Het zijn allebei goede liedjes. Ga ze gewoon alle twee draaien. Ja, dat snap ik ook wel. Maar ja, we moeten soms keuzes maken in het leven. Dat is nou een keer zo. Even terug in de tijd met Anenka.

Een paar weken terug waren ze nog in Dokkum met Crisscross Amsterdam, whatever, was dit van de cover van Shakira, uiteraard. Van die fantastische dame met die krullen allemaal, hè? Dat weten we nog wel. Zometeen heb ik het streken nice voor je, het uitgebreide weekend weerbericht. Kunnen we even kijken, een beetje in een glazen bol, zeg maar, wat voor weer we kunnen krijgen, kunnen verwachten, het weekend en de volgende week. Maar het schijnt toch wel een heel goed weekend te worden. Veel beter dan afgelopen weekend met het hemelvaartweekend, hè. Had iedereen ook heel veel mensen een lang weekend, 4 dagen vrij op een rij, maar allemaal regen, koud, vieze wind erbij. Maar dit weekend gaat het toch goed komen, lijkt me. En ook dan treffen ze het ook in Buitenpost. Want afgelopen weekend met hemelvaart was het een beetje koud en vies en zo nu en dan buitje. Maar maandag schijnt het toch een fantastische dag te worden. Dus ook daar in Buitenpost natuurlijk heel veel plezier toegewenst met die grote markt daar. Zometeen, ik zei het al, het streek nice voor je. Het uitgebreide weekend weerbericht en natuurlijk de ontknopen van het keuzemoment. Welke gaan we draaien? We hadden dan toch nog Django Wagner straks op de antennes. Of gaan we Vincent opzetten voor je met Vrijdag is Vrij. Misschien heb je al gestemd, misschien ook niet. Het enige wat ik van je vraag is, misschien wil je stem uitbrengen. Het zou best kunnen, hè? 0511 44 1202. Dit is Madonna op de antennes. Materiella Girl.

0: Denk je op tijd half negen en dan denk je, die vrouw die heeft gewoon de eeuwige jeugd of zo, hè? Die word je ouder. Als je haar terugziet in de clips en op televisie nog steeds en optredens, Madonna, inmiddels is ze dan 67 jaar. En het valt me nog mee, ik had er toch een beetje in gedachten wat ouder nog. Want ja, mijn hele leven ken je Madonna in principe al. Hè? Dit is een lied uit de jaren 80. En dan denk ik van, jeetje, 67. Ja, maar ze heeft toch een beetje de eeuwige jeugd. Ze ziet er altijd nog goed uit op die leeftijd, zeker. Heb je een leuke suggestie, laat het even weten. En je mag nog even stemmen op de volgende liedjes natuurlijk. Je kan stemmen op Django Wagner of Vincent, welke jij maar wil horen. Zometeen heb ik het streeknijs voor je. Het uitgebreide weekend weerbericht. En nadat alles heb ik dit liedje van Robert van Hemert.
1: Dus ik zeg Mona Lisa, hoor jij niet in Parijs? Of zoek je naar de liefde op het Rembrandtplein? Dus ik zeg Mona Lisa.
0: Gelijk gezellig zo op de radio, hè? Je zingt ze zo mee. Robert van Hemert dus straks na het streeknijs.
2: RTV NOF.
3: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantuma Deel, Matthias Friestoorn en Tietje Erkstra Deel.
2: RTV NOF Streeknijs.
4: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een dij naar de Gruttebron in de Loods van Sanje Soe is de skrikkebier-eigenaar Wiemer Visbeek nog altijd grut. De Loods dat een soort bisten verbleunen en dat ek de dijbesteging van jongeren vestigen wie is volslein aanbaand. Wielst het vuur uitbruts, ziet Visbeek te gera mij zien gezin in Italië.
5: Ik zie het daar in de zin bovenop een berg. En daar ben je zo mooi om je heen aan het bradje. Ik had al wel een slechte filmnaam. Dat is misschien een beetje cliché, maar ze wie het echt. Want het is gewoon, het is net reëel. Totdat ze het liefst. En dan komt ze in een heel erg stressniveau. Begint helemaal te trillen en begint te goelen. Het is net wie je dit kind net. En ik ben er net.
4: Na de eerste schrik wat zakken we hier, besluit Wiemer te gera mij zijn vrouw en ben waarom naar hoes te gaan. Waar het wolf van dichtbij mij maken hebben, wienen mijwerkers Gerard en Jurjen. Ze wienen op het moment van de bron aan het werk op het terrein van Sanje Safari en zagen hoe het vuur hem rap verspreidde door de loods.
6: Ik weer op een kan dat bos mee. Maar ja, toen ik de klep maar en wie had van ik. Maar ja, toen wienen we en toen wien de vlam al boven tot dak uit. Anders is het machteloos.
4: Springt hij dit hier als eerste Vries de 22 meter? Dat is de vraag die het elke nien had bij het vierleppen, had het geert om Germ Terpstra. De 20-jarige van Tsom is een toptalent en wint al jaren een soort wedstrijden. Dit hier lept hij voor het eerst in de hoogste leeftijdsklasse, de senioren. Zelf wil Terpstra net te volle doel stellen.
7: Dit probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus probeer ik net als sinds van dit seizoen moet ik 12 meter springen. Dan komt iedereen bij mij van Germ, we zijn nog niet 12 meter sprongen. Dus oude hoeven wat en dan krijg ik het wel aardig onder controle.
4: De gemeente Noord-East Friesland had meer tijd nodig voor een besluit hoe de toekomst van MFC bedaart. Het college die wordt de besluitvorming daarom verschoven naar februari 2022. Neffens de gemeente blijkt de Joodijske planning te ambitieus. In de komende maand worden verskate mogelijkheden voor het gebouw verder onderzocht. Derby zocht de gemeente onder meer naar financiële helbrens, draagvlak en juridische mogelijkheden. Het giert over de toekomst van het gebouw en het behoud van sportvoorzienings, liek als klaaikemers, de kantine en rond de voorbindensport. Oprochter Akke Riek Visbeek van Sanje Safari en Sanje Soe in Van Waarden viel haar tieres type troch de meesken naar de uitstaande brand die dwaasje uitbruts in de loods van het park. Tagliek ken ze haast net bevetje wat er bad is. De loods die gier verlem bij de brand en een aantal bissen die binnen omkwamen in de Vuurzee. Visbeek die vertelt hoe het moment dat ze de brand doen duts.
8: We jetten het alarm aangeven en ik denk wat is het redden? Ik doe het doorhiepen en hier een grote zwarte wolk. Zeg ik, dus vlug de door weer tegen bron. Verschrikkelijk. Ja, je dwars door alles in. Krekt van tevoren week naar west, ik hier de wasker heen gebracht, handdoeken oproemen en ja, de wind deed het los. En dan best een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de bron zit.
4: Haar zoon Wiemer, de joeddijstige eigenaar van het park, die wie op vakantie in Italië doet de bron uit bruts.
8: We gaan hem bericht dienen en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is wat het is. Hier maar we verder mee.
4: Het Bistenpark is troch de bron tijdelijk net tagonkelijk. Het Boatenspark is tongetje wel weer hiepen. Ontzaf hier het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een lijsttip voor uw redactie? WhatsApp dan 0511-44-12-02.
0: Esther Bethlehem, bedankt.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Het weerbericht, als je nu naar buiten kijkt, schijnt uiteraard de zon. Je blijft er ook bij. De temperatuur gaat langzaamaan omhoog naar de 21, 22 graden vandaag. Hier en daar wel wat sluimerbewolking, om het zo maar te noemen. Een beetje een waterig zonnetje, maar toch een fijne temperatuur. Kijken voorzichtig naar het weekend, naar de zaterdag. Beetje hetzelfde type weerbeeld qua zon en qua wolken. Maar de temperatuur gaat nog wel wat omhoog naar de 25, 26 graden. En ook de zondag verandert er niet heel veel. Ook 23 tot 24 graden. En dan de Pinkstermaandag. Volop zon, weinig wolken aan de lucht. De temperatuur gaat nog ietsjes omhoog naar de 26, 27 graden. Dus voor iedereen, voor alle buitenactiviteiten, wordt het een fantastisch weekend. En zeker de maandag voor de markten en de fiets- of stedentocht.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: En als we dan toch die zon zien en we zijn heel blij. En we zijn blij dat het bijna weekend is. De vrijdagmiddagborrel, zeggen we hip hip hoera!

Zometeen ontknoping, welke gaan we voor je draaien? Wordt het dan toch DJ of Django Wagner of Vincent met Vrijdag is Vrij? Eén van die twee ga ik straks voor je opzetten. Ik neem dan een kop koffie en dan ga ik alle stemmen vertellen. Zometeen binnen nu en zo na 3 minuten, dan ga je het beleven.

0: Heerlijk toch, even naar Parijs, weekendje of zo. Kenny B. Alweer een liedje uit 2013. Gaat snel allemaal met de tijd, hè, als je zo achterom kijkt. Dat sowieso. Maar we moeten vooruitkijken in het leven. Dat is het belangrijkste. En dat doen we nu ook met het keuzemoment. En bedankt voor al jullie stemmen. Jullie hebben kunnen stemmen vandaag op fantastische liedjes. En de ene kan maar de winnaar zijn natuurlijk.
1: Het keuzemoment.
0: En welke is het geworden? Ja. Ik heb er één of twee bakjes koffie gehad. Ik vergeet het ook wel eens bij de automaat weg te halen of zo. Dan druk ik hem vast aan. Dan loop ik als een speer weer terug naar de studio. Plaatje doorstarten en praatje maken. Vergeet ik de koffie wel eens. En dan wordt hij door een collega. En door Demi dit keer wordt hij dan weer teruggebracht. Zeg maar. Fantastisch. En Demi is ook diezelfde die samen met Isa op een fiets stapt. Op een tandem straks, hè, maandag. Met de fietsafstedentocht. Dat kun je allemaal volgen. Bij ons op de socials en natuurlijk op de televisiekanalen. Maar ook bij Omroep Friesland is het wel te volgen. Het keuzemoment. Welke is het geworden? Vincent hebben we kunnen draaien met Vrijdag is Vrij. Of gaan we toch Django Wagner draaien met Het is weer weekend. Eén van die twee ga je nu horen. En ik kan het wat spannender maken dan het eerste.
2: Is dat weer een nieuwe dag? Wakker word ik met een lach.
0: Probeer deze maar eens mee te zingen, zo op de vrijdag.

0: Django Wagner. Het is weer weekend. Nou, bijna dan, hè, voor heel veel mensen die hebben de vrijdag vrij. Ik zei het al, want steeds meer hoor ik geluiden dat iedereen een vierdaagse werkweek wil. En dan de vrijdag vrij wil hebben. Of de maandag. Het is maar net wat een beetje uitkomt in jouw privésfeer natuurlijk. Maar dat zou kunnen. Maar er zijn toch ook nog genoeg die wel aan het werk zijn. Heel veel sterkte nog vandaag. Het gaat zeker lukken. Ga er een fijne dag van maken natuurlijk. Hè. Dat sowieso. En ga jezelf tracteren op wat lekkers of zo. Haal een snackje. Dat soort dingen op vrijdag. Hè. PP-dag. Piratenpataatdag, toch?
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Afgevinkt. Bedankt voor jullie stemmen. Volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment. Twee nieuwe liedjes. En heb je daar suggesties voor, mag je altijd even mailen. peter.visser@rtvnof.nl. We hebben nog eentje te gaan dit uur. Dan is het weer tijd voor Peter Kraft met zijn ontbijtpop. De oven is aan het voorverwarmen. De broodjes heeft hij klaarstaan. Zie ik wel weer. Het ziet er weer lekker uit. De aardbeidjes staan weer klaar op het aanrecht. Heerlijk. Ontbijtpop straks na 9 uur. En ik heb nog eentje voor je, wat ik al zei. Met Alphaville en Sounds Like Melody.

Hier kan ik echt van genieten. Overfield Sounds Like Melody uit 86. Mooi toch, hè? Ik wens je alvast een fijn weekend en goed om jezelf een beetje om een ander, want we moeten met elkaar door de tijd. We gaan een fijn weekend van maken. Aan het weer zal het hier liggen. We hadden fantastische temperaturen, veel zon. En ga je maandag langs de fietsroute staan met een fiets- of stedentocht. En je komt onze collega's tegen. Onze collega's van Omroep Friesland, RTV NOF met Demi Hoekstra en Isa. Wordt ook live uitgezonden op de televisiekanalen van RTV NOF natuurlijk. Maar kom je hun tegen onderweg, doe ze de groeten en ga even zwaaien naar hun en wens ze sterkte. Want we zijn apen trots op die twee meiden natuurlijk dat ze mee fietsen. En we gaan het helemaal volgen. Fijn weekend, veel plezier bij Peter Kraft en graag tot volgende week vrijdag.

0: Café NOF. Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
13: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
12: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
13: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
11: WOQS.nl.
15: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
22: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
23: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
24: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
26: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
24: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
27: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
28: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
29: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
28: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
29: tdnoord.nl.
30: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.

0: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
7: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn no ontbijtpop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Krap.
1: Goedemorgen luisteraars. Ja, het is weer zover, hè. Je kunt gaan luisteren naar weer een klein uurtje Ontbijtpop. Dus een uurtje met wat plezierige, hè, wat zeg ik, milde popmuziek. Aan de hand van wat toevallig aan de orde is. Of iets ter overdenking, zoals de wonderlijke rol van het cijfer 1 in de wereld van de grote getallen. Zoals vorige week. En vandaag willen we maar starten met een bijdrage aan onze verzameling Wollige Taal. Een paar weken geleden kon ik met plezier melden dat Henrik Willem Hofs berichtte op de televisie dat er brandstichting was gepleegd. In plaats van er is brand gesticht. Maar van de week vonden we er nog een. In een belangrijk adviesrapport namelijk van de overheid over de hypotheekrenteaftrek. Daar valt te lezen. Het is noodzakelijk dat er besluitvorming plaatsvindt. Nou ja, bedoeld wordt natuurlijk dat er noodzakelijk besluiten moeten worden genomen, maar nee. Het is noodzakelijk dat er besluitvorming plaatsvindt. Hou nou toch op, zeg.

Michel. Ja, vandaag luisteraars, vandaag houden we het vooral liefelijk. We hebben een stel platen klaargelegd met uitsluitend een meisjesnaam in de titel. Dus ook niks van Hello Mary Lou of Pretty Belinda. Nee, niks anders dan louter een meisjesnaam in de titel. En om te beginnen was dat dus Michelle. Ik kreeg een Grammy Award als beste song van het jaar 1967. En waarom ging dat lied nou over Michelle? Nou, het verhaal gaat dat Paul McCartney een jaar daarvoor in Engeland aan een leraar Frans had gevraagd om eens een Franse meisjesnaam te bedenken die moest rijmen op een Engelse tekst. Die tekst die moest nog bedacht worden, maar dat kwam later wel. En deze leraar Frans kwam met Michelle. Waarop Paul McCartney de volgende onvergetelijke tekst bedacht. Michelle, my belle, these are words that go together well.

Robin Gibb van de Bee Gees uit 1983 met Juliet. Juliet, dat was een van zijn grootste hits en het stond op zijn tweede soloalbum How Old Are You? Nou, ik kan u nu wel vertellen hoe oud Robin toen was. Hij was namelijk toen 34, maar toen hij 28 jaar later overleed aan uitgezaaide darmkanker, ja, toen was hij pas 62. Nou betekent het woord Juliet, dat betekent jong. En als dat een van je grootste hits is, dan is het wel bitter als je dan overlijdt op je 62ste.

Ja, en dat waren voor de afwisseling de Four Pennies uit 1964 met een nummer met dezelfde titel als dat van Robin Gibb, Juliet. En die Four Pennies die waren natuurlijk niet even wereldberoemd als die Bee Gees. En in Nederland hadden ze al helemaal geen top 40 platen gehad. Maar ik vind het nog steeds, ja, eigenlijk best wel echt mooie Engelse jaren 60 beatmuziek hoor. Al kwamen ze dan uit Blackburn in Lancashire. Die stad Blackburn, die komt voor in het lied van de Beatles A Day in the Life. Er was namelijk een plan in Blackburn om alle gaten in het wegdek in de stad te gaan vullen. En John Lennon die hoorde dat toen hij een liedje aan het schrijven was. En toen vroeg hij zich af om hoeveel gaten het dan in hemelsnaam wel niet zou gaan. Om dat ook nog wereldnieuws te maken. En zo schreef hij: I read the news today, oh boy. 4000 holes in Blackburn, Lancashire.

En dat was een zekere Daniel met Julie. Nou, daar scoorde die in ons land een derde plaats mee, hoor, in 1983. En Daniel, dat is de artiestennaam van Milan Popovic. Ja, in 1983 vertegenwoordigde hij Kroatië met dit nummer op het Eurovisie Songfestival. Ja, dat was toen nog leuk, hè? Ja, nou is de lol er wel af. En hij werd daar vierde in 1983. We hebben nog even voor u nagekeken of er bij de eerste drie nog wat leuk zat. Maar ja, dat is niet zo. Vind ik, ja. Maar in 1983 gebeurde wel meer moois. Bijvoorbeeld van Hans de Boy. Hans wordt over 10 dagen wordt hij 68. En waar kent u die man nou van? Nou, hij is jarenlang de theatertechnicus van Boudewijn de Groot geweest. Ach ja, nou weet u het weer, hè. Maar beroemd werd hij met Annabel. Nou, Hans heeft ontzettend spijt van het nummer. Want waar hij ook kwam, niemand wilde ooit luisteren naar nieuw werk van hem. En wat hij zelf veel beter vond. Iedereen wilde alleen en alleen Annabel horen. Nou, vandaar dus. Hans luistert vast niet mee, hoop ik maar voor hem. Maar u krijgt dan nog maar één keer Annabel. MUZIEK

Boudewijn de Groot, die schreef de muziek van dit nummer Annabel en dan wel op tekst van Herman Pieter de Boer. En toen iedereen de uitvoering van Hans de Boy leuk bleek te vinden, toen heeft Boudewijn het zelf ook maar even op de plaat gezet. Maar ja, toen vond niemand er wat aan. Het kan raar lopen in de hitparadewereld. Nou, hetzelfde geldt voor Elvis Presley, hoor. Suspicion werd geschreven voor Elvis, maar die vond er geen bal aan. En toen nam Terry Stafford het maar op. En toen dat een dikke hit werd, nou, toen nam Elvis het ook gewoon maar snel op. Maar ja, er werd een flop. En daar heb ik nou leedvermaak om.

Diamonds met hun versie van Ramona. Ze hebben er zelfs 5 weken mee in de Billboard Top 100 gestaan. Nou was Ramona eigenlijk een heel politiek gekleurd lied, omdat het boek, en dus ook de film met die naam, omdat het een zware aanklacht was tegen de manier waarop Amerikanen met de Indianen omgingen. Boek en film trouwens, en de song, die werden zo populair dat de eigenlijke boodschap daarin volkomen is verzopen. En, het is alsof ik de heer Trump de passie hoor preken. Maar controversiële songs te over in de popmuziek. De Kings kwamen met een song over een leuke meid die hij in een nachtclub had ontmoet met een wat zware stem. En het blijkt niet een leuke meid te zijn, maar het blijkt een man te zijn. Lola.

0: Lola dus. De vrouw die een man bleek te zijn, wat een feest. Maar goed, dat brengt ons natuurlijk haast vanzelf naar een jarige. Nou ja, vooruit niet vandaag dan, maar morgen dan. En dat is Dean Friedman. Nou, u hebt zich vast wel eens afgevraagd hoe het met hem zou zijn. Toch? Nou ja, dat weten wij ook niet precies. Maar wat wij wel weten, is dat hij in 1979 een heel klein hitje in ons land had met een ode aan Lydia. En dan waren wij natuurlijk benieuwd wat de naam Lydia betekent. Nou ja, maar het bleek niet spectaculair. Lydia is een Griekse naam voor een meisje uit Lydië. Ja, dat schiet niet op natuurlijk, hè. Lydia was in de grijze oudheid een koninkrijk in het gebied dat nu Turkije is. Nou ja, geeft verder nog niks. Dat maakt het ons ook uit. Maar goed, hier is Lydia van Dean Friedman.
1: Lydia keeps my toothbrush in an apartment.

Dean Friedman met zijn Lydia. Ik vind het een prachtig lied, maar in Nederland was het nou niet wat je noemt een geweldig succes. Nee, ja, treurig. Maar daarmee zijn we wel aangekomen bij Nathalie. En het meisje Nathalie is in vele landen bezongen, waaronder natuurlijk vooral door Gilbert Bécaud, maar, en dat is veel minder bekend, ook Mo en Po hebben haar bezongen. Nou, er waren een zekere John Meuring en Joop Portenga. John heeft op de achtergrond zeer veel bemoeienis gehad met popmuziekproducties. En hij had op zeker moment thuis 30 gouden platen aan de muur hangen, las ik. Ja. En ja, dat vind ik wel verschrikkelijk leuk. Hij had in 68 had hij korte tijd een zangduo met Joop Portengen. Nou, kijk, Meuring en Portengen. Neem van beide namen de eerste twee letters. En dan wordt het Mo en Po. En die zongen hun onvergetelijke ode aan Nathalie.

Ja, een paar jaar geleden, luisteraars, vond ik op internet een nummer van de Australische Johnny Chester. Ik vond het een hypnotiserend mooie song. Maar ja, de kwaliteit van de song zoals ik die op internet vond, die was zo bedroevend dat ik er eigenlijk niks meer kon. Maar het liet me niet los. En toen vond ik op internet een tweedehands LP van Johnny Chester, waar dit nummer op stond. In Australië te koop voor omgerekend 11 euro. Nou, u begrijpt, ik was verkocht. Of beter gezegd, de plaat. Althans, bijna. De verzendkosten waren 20 euro. Maar ja, voor die 31 euro waagde ik het erop. En zie daar, 3 weken later leverde PostNL mij een keurig verpakte LP op. En hier ging het om Gwen.

Gwen van Johnny Chester. Ja, een wat simpele tekst voor een song van 3 minuten. Maar de Crickets die wisten met stupide tekst ook wel raad hoor. Sonny Curtis schreef het in 1960. Ja, vermoedelijk omdat hij wat tekst nodig had bij een liedje dat hij in zijn hoofd had. Hè. Let dus vooral niet op die tekst. Die is te onnozel voor woorden. Maar ja, het is wel een prachtige badkamerbruller. Deborah, wow, wow. Prachtig.

Ja, ik zei het al, een eerste klas badkamerbruller. Wow, wow, Deborah. Maar na Deborah hebben we natuurlijk ook nog Barbara. Nou, Barbara blijkt de beschermheilige te zijn van, en let u nu goed op en verbaas u, van de arteristen, mijnwerkers, telegrafisten, ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, bijaardiers, koks, hoedemakers, slagers, gevangenen, meisjestorens, vestingen, geologen, explosieve opruimers en van de inwoners van Vreeswijk. Nou, wat heeft dat nou met elkaar te maken, denkt u? Nou, dat snappen wij ook.

Ja, Vreeswijk, luisteraars. Vreeswijk was ooit een schippersdorp. Hè? Binnenvaart dat wel natuurlijk. Nou, Spakenburg is ook een schippersdorp, maar dan van vissermannen. En nou wil het toeval dat ik daar met twee vrienden vorige week een dag op stap ben geweest. Inclusief een tocht met een botter op het Eemmeer. Dat was een prachtige dag. En nou wil het geval dat in het museum ter plaatse foto's hingen van belangrijke Spakenburgers. En daar hing ook een foto van Peter Koelewijn, omdat de naam Koelewijn veel voorkomt in Spakenburg. Nou, dat die jongen in Eindhoven is geboren, geeft dan ook eigenlijk helemaal niks. Toch? Nou, en ik zegde mijn twee vrienden toe dat wij vandaag van Koelewijn zouden gaan laten horen zijn onvergetelijke hit uit 1960, Marijke. Waarvan natuurlijk het allermooiste is het dam, didi, dam, didi.

En daarmee, luisteraars, ja, daarmee is er weer een einde gekomen aan dit mooie uurtje ontbijtpop. En u kunt het terugluisteren, zoals altijd, via de website van RTV NOF. En klik dan op uitzending gemist. En anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. En we gaan afsluiten met, hoe kan het ook anders, met een laatste dame. Haar naam is eigenlijk Elisabeth, maar die naam wordt afgekort in vele vormen en een daarvan is Ella. En daar heeft André Mos een vrolijk deuntje voor geschreven. Hij zou afgelopen zondag 92 geworden zijn als hij niet was overleden in 1989. Gedag allemaal, graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
8: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
9: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
8: Sa, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
9: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op. Tsien oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boeteloon.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
13: Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
14: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
15: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
16: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
16: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
21: nofpc.nl.
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord uit Jesternaidjerk.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford en Opel.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Springt hij dit hier als eerste Fries de 22 meter? Dat is de vraag die het elke nien had bij het vierleppen, had het giet om Germ Terpstra. De 20-jarige van Tsom is een toptalent en wint al jaren een soort wedstrijden. Dit hier hebt hij voor het eerst in de hoogste leeftijdsklasse, de senioren. Zelf wil Terpstra net te volle doelen stellen.
2: Daar probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus ik probeer net als sinds van dit seizoen moet ik 22 meter springen. Want dan komt iedereen bij mij van Germ, we zijn nog in 22 meter sprongen. Dus oude hoeven wat en dan krijg ik het wel aardig onder controle.
1: De gemeente Noord-East Friesland had meer tijd nodig voor een besluit hoe de toekomst van MFC bedaart. Het college die wil de besluitvorming daarom verschoven naar februari 2027. Neffens de gemeente blijkt de Joodijske planning te ambitieus. In de komende maanden worden verskate mogelijkheden voor het gebouw verder onderzocht. Daarbij zocht de gemeente onder meer naar financiële helbrens, draagvlak en juridische mogelijkheden. Het giet over de toekomst van het gebouw en het behoud van sportvoorzienings, liek als klaaikemers, de kantine en rondte voor binnensport. Oprochter Akke Riek Visbeek van Sanje Safari en Sanje Soei van Waarden viel haar tieren stiepe troch de meesken naar de uitstaande brand die dwaasje uitbruts in de loods van het park. Tagliek ken ze haast net bevetje wat er bad is. De loods die gier verlem bij de brand en een aantal bissen die binnen omkwamen in de Vuurzee. Visbeek die vertelt hoe het moment dat ze de brand ontduts.
3: We jetten het alarm aangeven en ik denk wat is het redden. Ik doe het doorhiepen en een grote zwarte wolk. Zeg ik, dus vlug de door weer tegen brand. Verschrikkelijk. Ja, je dwars door alles heen. Krijgt van tevoren week naar west, ik hier de wasker heen gebracht, handdoeken oproemen en ja, de wind neert los. En dan best een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de brand staat.
1: Haar zoon Wiemer, de joeddijstige eigenaar van het park, die wie op vakantie in Italië doet de brand uit bruts.
3: We hebben bericht dien en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is wat het is. Hier maar we verder mee.
1: Het Bistenpark is toch de brand tijdelijk net tagonkelijk. Het Boatenspark is tongetje wel weer hiepen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
5: RTV NOF.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
10: Als die door nog net verval, we hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
14: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
13: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
14: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
12: WOQS.nl.
16: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
17: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Alve Oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
20: In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
22: Wij onderhouden
23: en verkopen
22: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
21: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford
22: en Opel.
25: Let him gain, Friesen, Friesen, let him gain.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in

0: Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Rijkswettersteed zei het me klam dat er nog niet besloten is om mogelijke afsluitingen in het watergebied. Bewenners maakt zich hard zorgen over de nieuwe beleidskaarten voor het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 definitief wijzen moet. Neffens wordt via James Tol wordt de komende jaren nog peterend viert met de bewenners, ondernemers, gemeenten en natuurorganisaties voor het definitieve karren maken worden. In de spoortunnel bij de westkant van Hurregriep ontstaan er bij Rijn vaak grote plassen op de dijk. In de winter wordt er glad terug eers en ek litten een soort tegels los. Het CDA in Tiet Sjerksterdeel vindt dat dat nou echt opblast worden moet. Rietslid Gert van der Meijden neemt de situatie gevaarlijk voor automobilisten. Wethouder Jan-Pieter van der Velde zei dat ProRail en de provincie verantwoordelijk binnen voor de tunnel. Er rint op dit stuit een onderzoek naar een eventuele oplossing. Op de vliegbasis in Ljouwt is een grote NAVO-training begonnen. De komende 6 man leren 24 militairen uit Nederland, België, Denemarken en Noorwegen hoe ze als wapeninstructeur werken moeten. Voor het eerst doen ook Deenske F-34's mee onder training. Mensen in het noorden kunnen de komende tijd vaker straaljagers oefenen jaren terug de oefening. Neffens de Finse is de gearwerking wichtig terug alle onrest in de wereld. En ons af hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als de nijs tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-02.
2: Het lood van stijd, waad en waan.
0: RTV NOF.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsoversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsoversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Nof PC, Nof PC.
4: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
2: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
10: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
9: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
10: Kabel Noord, dat is Goed Varelkoor.
11: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tolve oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
17: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
26: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
25: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
7: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
7: Schitterend.
28: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? depannenkoektrein.nl.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Rijkswettersteed zei het me klam dat er nog niet besloten is om mogelijke afsluitingen in het watergebied. Bewenners maakt zich hard zorgen over de nieuwe beleidskaarten voor het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 definitief wijzen moet. Neffens wordvierder James Tol wordt de komende jaren nog peterend vierd met de bewenners, ondernemers, gemeenten en natuurorganisaties voor het definitieve karren maken worden. In de spoortunnel bij de westkant van Hurregriep ontstaan bij Rijn vaak grote plassen op de dijk. In de winter wordt er glad terug eerst en ek litten een soort tegels los. Het CDA in Tiet Sjerkstedeel vindt dat dat nou echt opblast worden moet. Rietslid Gert van der Meijden neemt de situatie gevaarlijk voor automobilisten. Wethouder Jan-Pieter van der Velde zei dat ProRail en de provincie verantwoordelijk binnen voor de tunnel. Er rint op dit stuit een onderzoek naar een eventuele oplossing. Op de vliegbasis in Ljouwt is een grote NAVO-training begonnen. De komende 6 man leren 24 militairen uit Nederland, België, Denemarken en Noorwegen hoe ze als wapeninstructeur werken moeten. Voor het eerst toch ek Deenske F-34's mei onder training. Mensen in het noorden kennen de komende tijd vaker straaljagers oefenen jaren terug de oefening. Neffens de Finse is de gearworking wichtig terug alle onrest in de wereld. En ontzag hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: RTV NOF.
3: Ekin, Waterswaard, Zewaard en Jesses.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
5: Verhip, nu moet er komen nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus, time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
12: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik wil net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
18: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
23: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
8: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: What if I want you now?
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Dat denkt de FIOD. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs. Live. Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Boeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan de nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
10: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
10: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
10: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: NOF PC, daar kun je wat mee.
19: NOFPC.nl.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
24: De pannenkoektrein!
25: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
24: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. In de spoortunnel bij de westkant van Hurregriep ontstaan bij Rijn vaak rutte plassen op de diek. In de winter wordt er glad troch ijs en ek litte een soort tegels los. Het CDA in Tietjeksterdeel vindt dat dat nou echt opblast worden moet. Rietslid Gert van der Meijden neemt de situatie gevaarlijk voor automobilisten. Wethouder Jan-Pieter van der Velde zei dat ProRail en de provincie verantwoordelijk binnen voor de tunnel. Er rint op dit stuit een onderzoek naar een eventuele oplossing. Op de vliegbasis in Ljouwert is een grote NAVO-training begonnen. De komende 6 man leren 24 militairen uit Nederland, België, Denemarken en Noorwegen hoe ze als wapeninstructeur werken moeten. Voor het eerst toch ook Deenske F-34's mee onder training. Mensen in het noorden kennen de komende tijd vaker straaljagers oefenen jaren terug de oefening. Neffens de Finse is de gearworking wichtig terug alle onrest in de wereld. Rijkswettersteed zei met klam dat er nog niet besloten is om mogelijke afsluitingen in het watergebied. Bewenners maakt zich hard zorgen over de nieuwe beleidskaarten voor het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 definitief wijzen moet. Neffens wordt via James Toll wordt de komende jaren nog peterend viert met de bewenners, ondernemers, gemeenten en natuurorganisaties voor het definitieve karren maken worden. En ontzag via het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nieuws tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: RTV NOF.
3: Waar staat, waad en waden.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsoversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs. Live. Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsoversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheem. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheem. Hoensien.
14: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
19: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
20: Niet onder de ladder door, dat mijn ongeluk.
21: Oeh.
20: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
21: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
20: Raadsma?
21: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
22: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Trije Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
28: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
29: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
30: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
29: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
31: De pannenkoektrein.
32: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
34: Thema, liefde in actie.
33: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
34: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info, pinksterfeest.com.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Dat denkt de FIOD. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsoversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs. Live. Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsoversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Herberg Voestrum Wester Geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
1: Herbergvoestrum.nl.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
22: baarsmazitcomfort.nl.
24: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
25: Thema, liefde in actie.
24: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er, een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
25: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
11: Dit is RTV NOF.
26: My No, get it on air.

0: Butanje weg. En dan had ik het natuurlijk over de Power Station. Ze hadden één hitje in Nederland en dat was deze namelijk in het jaar 1985. En dat bedoel ik, ja. Some Like Is Hard. En dat was dan de eerste plaat in het radioprogramma van Gerrit On Air. Hey, een hele goede middag. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is het radioprogramma Gerrit On Air. En iedere vrijdagmiddag, zo tussen de klok van 4 en 5 uur, dan ben ik weer op de radio met hele leuke en uiteraard gezellige muziek voor jou. En dat wordt uitgezonden op je eigen streekradio, RTV NOF. Vanmiddag hebben we dan ook weer de vaste items zoals de rock'n'rollplaat, de plaat van vinyl, de vloekhakker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je ook weer meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En als tweede plaat draait dan weer een plaat uit de Tipperadeweg. En dit keer komt die van Gracie Abrams. En daarmee is ze vorige week binnengekomen in de Tipperade. En ja, dat plaatje wil ik even heel graag voor je draaien. Haar nieuwe single die heet Hit The Wall.
1: RTV NOF.

Jorden, de Blues Brothers op je radio. En dat was een hitje niet in de Nederlandse top 40, wel in de Billboard Hot 100. Daar kwamen ze wel in te staan. Maar ja, ze werden natuurlijk bekend door die prachtige mooie film, hè, de Blues Brothers. Sweet Home Chicago hoorde je dus hier op RTV NOF. En ik noem het altijd maar een herinneringsplaatje. Maar ja, goed. Eerlijk gezegd, het was geen top 40 hit. En ja, ik probeer dan altijd jouw geheugen een klein beetje daarmee op te frissen. Maar het volgende plaatje wat ik voor je ga draaien komt van Bruce Springsteen. I'm on Fire, zo heet het nummer. Komt uit het jaar 1985 weg. En stond 13 weken in de Nederlandse top 40. En 3 weken op de nummer 1 positie.

in het radioprogramma van Gerrit On Air. Iedere vrijdagmiddag dan draai ik weer zo'n leuke, lekkere rock'n'roll plaat. En dit keer kwam hij van Suzy Quatro. En dat plaatje werd uitgebracht in het jaar 1973 alweer. All Shook Up. En die plaat die kennen we natuurlijk weer van Elvis Presley. Maar naar de rock'n'roll plaat, dan ga ik weer even een plaatje uit de hedendaagse popmuziek draaien. En dit is natuurlijk nog de plaat van Bruno Mars, je had hem natuurlijk wel herkend. Hier is dus I Just Might.

0: De plaat van Finiel en Kenny Loggins met Footloose.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: En uiteraard op deze vrijdagmiddag gaan we natuurlijk weer zo'n lekkere vloerkraker voor je draaien. Ik heb uitgekozen de plaat van The Bee Gees. Hier is Jive Talking.

Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerrit Onner. En je hoorde de Friese zanger die uit Langweer komt, Andries de Vries. Hij zingt wat streektaalnummers. En waaronder deze prachtige mooie plaat, Gien Plak als Thuis. Wij gaan naar de hedendaagse popmuziek nog eventjes. Maar ik ga je eerst even vertellen dat na de klok van 5 uur... ook weer Kees Bakker op radio is met Scherp op mijn midje. En ik volgende week weer je heel graag spreek tussen 4 en 5 uur op deze radiozender. Wij gaan eruit met de hedendaagse popmuziek. Hier is Stella Lefty met Boston. Fijn weekend!

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
7: Fortibox.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
6: Herb-

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een sto, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
12: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Zaken goed bijhouden, er geven vertrouwd van 90 litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beëining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijk

Ik zei een hele goeie met je Harkers van RTV NOF, de strikstuurder. De eerste plaat kwam uit 1901 en zondag alweer. Is van Uriah Heep en Lady in Black. Ja, ze hebben opgeruchten ooit in 1969. Ja, toen moest ik naar de Legere Squallen volgens mij. Ja, ze zijn bezig met een Oskiet-tournee. En 24 oktober 2022 spelen ze nog een keer in Haarlem. Daar hebben ze zeer wel met hem daarheen natuurlijk. Ze haken een keer bij City Rock in. En ja, die zangeres, ik weet niet wat. Of de zanger, die had wat Peter Wales over hem. Hij zit daar om heeft te zien en die heel vreemd met die een hondje. Nou, ik dacht... Oké, ja, het is wel leuk om een keer te zien natuurlijk. Ja, het is bijna weer weekend, hè? Ja, we draaien dagen vrij, dit Pinksterweekend. En dan is het weer tijd naar de vakantie, dan kan ik hem ook weer aantellen. Maar we gaan even net een 90 classic, maar dat is op een troontje. Het is van Paula Abdul en Straight Up gaan we hier. En zij is ook al 63 hier. Oh, dan ben ik... Ja, dat ligt al aan mij. Nou, we gaan even lekker hier naar haar keer. Ik zei, goeiemiddag.

0: Hey Kees, had al Joert wat naar je muziek bij die?
1: Hey Gerrit, goeie met je jongen. Ja, ik krijg even naar die harken. Wie wil leuke muziek natuurlijk. En dan probeer ik om verder te op te borduren. Ja, ik heb wel een paar leuke vestjes voor. Nieuwe vestjes. Elske de Wallen, het Sea Parfum. Danny Vera en Marlon Pitchell en Try Again. Dat vind ik zo'n geweldige plaat. Hè? Dat is echt zo'n kippenvel momentje. En dan hebben we Sanne met Schuilen. En Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja, repeat it. Dan wordt gewoon net als het herhalen natuurlijk. En dan hebben we Noan Kahan en American Gods. Maar we gaan eerst even die van Elske de Wallen draaien. En die heet Cheap Perfume.

En dat weet je niet ook een zondag alweer natuurlijk. En het was een Amerikaanse R&B en disco en soul groep natuurlijk. En het waren vijf broers, ja, dat, en ik kwam uit net nieuw Red bij Bedford. Ja, leuke muziek natuurlijk. En dan ben het, dit ben wel broers, maar ben ik sommige groepen, dat ben geen broers natuurlijk. Van de week ik weer aan Seat Nieuws, de oprichter van Dr. Hoek, Dennis Locchiere. Die is helaas overleden, 86 jaar geworden. En we gaan even een versje van hem draaien natuurlijk. En dat hij maar die had is... Baby, make her blue jean stock. Onder het motto van Pan. Star to heaven. Ja, dat wie altijd een mooi clipje. Dan zegt die prolly ren in een spiekerbroek.

0: Van 4 van 6, scherp op een midje. Kees Bakker.
1: RTV NOF. Hit tip.

Wat is deze mooi? Wat is er mooi? Danny Vera en Maroon Mitchell, Try Again. Geweldig plaat. Ja, dat is volgens mij een nummer 1 hit. Ja, dat verneem ik om je wetter. Een dikke simmer hit. Ja, nou, we gaan even het simmerse plaatje eraan. Want de simmer komt erom, meisje. Ja, natuurlijk. Monjekka, go down.

Waarom klinkt de muziek alweer los? In december. Maar nou, mensen kunnen vallen bij de zijn natuurlijk. Ik maak ook nog even reclame, meisje, want ik heb vorige week bij het raadsel van de Warren even niet in Oostmahorn. En ja, jongens, dat is wel een oorieder. Ja, ja, ik ga er heerlijk eten. En je hoeft net zo lang te wachten op het eten. Nee, want heel vaak nou, dan is er een oren en dan komen ze telkens bij. Wat drinken? Zo. Nee, binnen die hele oren gingen we het eten. En het was heel lekker natuurlijk. We gaan even een heel hard plaatje draaien van Tom Jones. En I Will Never Fall In Love Again. Lekker een gouden ouwe. Scherp op de merrie. En TV NOM natuurlijk. De strengstuurder.

zangen, maar schuilen. Een nieuwe single van haar. Een heerlijk feske vind ik dat. Echt, echt best een simpel feske natuurlijk. Ja, ik heb even zin. Pinkster Mandy, ja, dan komt de fiets El Stenentor weer. En een paar van mijn collega's doe ik maar. Isa Visser en Demi Hoekstra. Die zullen bij de tent van de El Stenentor weer van Omroep Friesland. Dus al je ze even zeuren, even wijven en even een goed ommorgje. Ze nemen een parasotemoltje en een pot vaseline mooi. Hey dames, ik ga succes en ik ga een feske van je uitzocht. En dat is van Queen en de Bicycle Race. Bicycle.

want to drive my bicycle. Ja, dat is de 52's. Meestal komen hier in Hontum van mijn hoes los. En het is haast wel een race. Ja, ze komen ze van de terpel en dan als een gek flussen hierbij los. En dan zei van, hé, ik ga ook fietsen. Oh, ik ga die nuts, joh. Nee, ik is dat hurt. Ja, jongen. Maar het is wel een hele geweldige spektakel natuurlijk. 52's. En ze treffen het uit. Goed, is echt nog mooi waar. We gaan even een surfplaatsje draaien hier op RTV NOF van John en Dean uit 1979. En ze zijn al actief van 1959 jaar. Ja, dat was eerst de sound van de surfmuziek natuurlijk. En ik ga weer herhartelijk. Oh nee, nee, maar die ja. Ja, surf. Oh nee, de servers. Oh, dat is echt wel leuk. Ja, de servers van...

Twee grootheden bij elkaar. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. En net als ik nu alles herhaal, ja. Dat is heel vervelend. Ik Sir McClock, ik kan een plaatje draaien. En dat is de Rock Ballad. En de Rock Ballad is van Ario Speedwagon. En dat heet Don't Let Em Go.

0: Dit is dan de Rock Ballad van vandaag.
1: Ja, ik sluit al. Ja, ik wens je hem dan een hele goede Pinksterdagen. En vooral maar de fietstocht. Ja, zet hem op, jongens. Ik kom wel even zwaaien. Hoi.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
7: Fortibox.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
11: Thema, liefde in actie.
10: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
11: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De nieuwe kandidaat wethouders in Noord-East Friesland binnen Geertje Schoorstra, Gerda Bos, Dikkie Alkema, Lisbeth Vellinga en Pieter Braaksma. De nieuwe coalitie van CDA, SIN, ChristenUnie, Gemeentebelang en VVD had een akkoord bereikt. Maar je moet bouwen aan een sterke toekomst. Wichtige onderwerpen in het akkoord binnen het zinsverlening en een AZC van maximum 10 jaar en een onderhoudsfonds voor het dorpshuizen. Op de vlierbasis in Ljouwt is een grote NAVO-training begonnen. De komende 6 man leren 24 militairen uit Nederland, België, Denemarken en Noorwegen hoe ze als wapeninstructeur werken moeten. Voor het eerst door ook Deenske F-34 mei onder training. Mensen in het noorden kunnen de komende tijd vaker straaljagers oefenen en terug de oefening. Neffens de Finse is de gearworking wichtig terug alle onrest in de wereld. In de spoortunnel bij de westkant van Hurregriep ontstaan bij Rijn vaak grote plassen op de dijk. In de winter wordt er glijt terug ijs en ek litten een soort tegels los. Het CDA in Tietjeksterdeel vindt dat dat nou echt opblast worden moet. Rietslid Gert van der Meijden neemt de situatie gevaarlijk voor automobilisten. Wethouder Jan-Pieter van der Velde zei dat ProRail en de provincie verantwoordelijk binnen voor de tunnel. Er rint op dit stuit een onderzoek naar een eventuele oplossing. En ontzag hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer.
3: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsoversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs. Live. Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsoversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Bakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
3: Dit is RTV NOF.
15: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry. En we gaan natuurlijk Kitty Wells, daar gaan we mee starten. I Don't Claim to Be an Angel is geschreven door Johnny Wright, Jack Englen en Jim Englen. Het staat op het album Country Hit Parade van Kitty Wells. En Kitty is geboren als Ellen Braille Deason in Nashville, Tennessee. En leefde van 1919 tot 2012. Ze werd ook wel de Queen of Country Music genoemd. En Kitty was actief van 1936 tot 2000. Geïntroduceerd in de Country Music Hall of Fame in 1976.

Peter Trenholm's familie kwam in 1772 vanuit Engeland naar de Nieuwe Wereld. En Peter is geboren op 29 juli 1949. En hij is opgegroeid in het prachtige kunstplaatsje Pugwash aan de noordkust van Nova Scotia. We gaan naar The Bed by the Window.

en popnummers. Van 1948 tot 1953 nam ik plaat op onder de naam Terry Preston. En Fallon creëerde en nam ook op onder de naam Simon Crum. Een komisch uitgesproken boerenjongen. We gaan naar I Feel Better All Over.

En we gaan naar de special van deze week. En dat is met Fallon Husky. Fallon Eugene Husky. Leefde van 3 december 1925 tot op het 17 maart 2011. En Fallon was een Amerikaanse countryzanger die even bedreven was in honky-tonk ballads, gesproken voordrachten, rockabilly

0: Ja, Fallon Husky werd geboren in Gumball, Missouri. Een gemeenschap in het noordwesten van St. Francis County, Missouri. Zijn moeder noemde hem Furland, maar zijn naam werd verkeerd gespeld op zijn geboorteakte. En nadat hij de middelbare school had verlaten, verhuisde hij naar St. Louis, waar hij werkte als vrachtwagenchauffeur en staalfabrieksarbeider, terwijl hij s'avonds optrad in honky-tonks. We gaan naar country music is here to stay.
1: Doggie's lavender.
2: Huh?
1: Hand me the screwdriver. What you want it for, Rum? I'm trying to fix it that blame radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know so much about that lavender. There's still a few of us left. Yeah, I know. There's very few at that. Hush, Doggies. I think it's working. It's country music, too.

0: my dokies, I wonder if everybody feels that way.
1: About what, Rum?
0: About country music.
1: Well, that's the way I feel about it.
0: I know you do, Lavender, but what I mean, I wondered if everybody felt that way. I dokies, somebody's at the door.
1: Let them in.
0: Come in.
1: Yes, come in. Howdy, friend.
0: What do you think of country music, Hoss?
1: I need to believe it's here to stay.
2: Velen, oh nee, dat hebben we al gehad. Na de oorlog bleef Husky zijn Simon Crumb-personage ontwikkelen, terwijl hij tot het eind jaren 40 als discjockey werkte in Missouri en vervolgens in Bakersfield, Californië. En Velen begon de artiestennaam Terry Preston te gebruiken op suggestie van Smiley Burnett, die beweerde dat Velen Husky nooit op een uithangbord zou werken. We gaan naar Wings of a Dove.

0: In 1953 tekende Fullen een contract als honky-tonkzanger onder de begeleiding van Cliffy Stone, die ook Tennessee Ernie Ford managed. En Fullen ging weer zijn geboortenaam gebruiken, hoewel zijn achternaam voor zijn eerste paar singles als Husky met een E werd vermeld. En een paar singles flopten voordat A Dear John Letter met Gene Shepherd dat jaar een nummer 1 werd. We gaan naar Don't Be Mad.
1: Well, you know how I can't be found. Sitting at home, petting my whole hand. Feeding him a bone. Don't be mad at your sugar dad. Well, baby, if it makes you sore,

0: from the secret song.
1: Shake my leg.
0: Don't be mad at the sugar cane. Don't be mad at the sugar cane. I let my sideburns grow real long. I sing you a creepy sick song.
1: Shake my leg. Shake my leg.
2: Als Simon Crum tekende hij een apart contract en begon met platen uit te brengen, waarvan Country Music Is Here to Stay uit 1959 de grootste was, de 3 weken lang op nummer 2 stond. Eind jaren 50 had Husky een lange reeks hits, waaronder de nummer 1 hit Gone, die in 57 10 weken bovenaan de hitlijsten stond en in totaal 27 weken in de hitlijsten te vinden was. Husky had het nummer eerder in 52 opgenomen onder de naam Terry Preston. We gaan naar True Love. True Loving.
3: Big

In 1960 werd Bob Fergusons Wings of a Dove zijn grootste hit, die 10 weken lang bovenaan de country-hitlijsten stond en nummer 12 bereikte in de pop-hitlijst. Husky stond ook bekend om zijn vermogen om andere populaire country-zangers te imiteren, waaronder Tennessee Ernie Ford en Kenny Wells. Hoewel hij niet meer nummer 1 hit scoorde, behaalde hij tussen 61 en 72 nog wel 3 dozijn hits. We gaan naar What Am I Gonna Do Now?

Husky leed jarenlang aan een hartaandoening en werd vanaf eind jaren 70 meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen. Onder andere voor een hartoperatie in 2005. Op 17 maart 2011 overleed Husky aan hartfalen in het huis van zijn dochter in Westmoreland, Tennessee. En Fallon Husky was een van de eerste countryzangers die een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame voor zijn opnames. We gaan naar de laatste alweer, Between Me and Blue. Oh.

We gaan naar het blokje non-stop. Dat doen we met Clarence Eugene Snow. Die leefde van 9 mei 1914 tot en met 20 december 1999. En Hank Snow, daar hebben we het over, was een Canadese countrymuziekgitarist, zanger en songwriter. Hij nam 140 albums op en had meer dan 85 singles in de Billboard Country hitlijsten tussen 1950 en 1980. En Snow had succes in de countrymuziekhitlijsten. We gaan twee van hem draaien vanzelf. I'm Moving On als eerste en daarna Yellow Roses.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. We beginnen met de Dixie Aces. Die spelen Smoky Places. En dat is geschreven door Abner Spector. En staat op het album I'm Still Missing You van Ronnie McDowell. En is uitgebracht in juni 1988. Maar het is als eerste uitgebracht door de Corsairs. Met de stem van J. Bert Ussel in december 1961.

Thunderball is Jasper County. En ja, ontstaan uit de groep Colonel Hammond's Four. Die stopte om meerdere redenen. En ja, het bloed kan, gaat waar het niet kan gaan. Kruipt waar het niet gaan kan, zegt men. En ze zijn toch weer begonnen. Drie van de Colonel Hammond's Four. Onder de naam Jasper County. Alleen ja, de laatste tijd hebben ze toch maar weer de naam veranderd. Naar Colonel Hammond's Four. Omdat te veel verwarring veroorzaakte. We gaan Everybody Falls in Love Again.

In 1978 richtte Peter van der Heuvel de Peter Hill Band op. En naast Peter van der Heuvel bestond de groep uit Karel Fransen, Toon van Houtem en ex-Tumbleweed Jack Poetirai. In 1979 verscheen het tweede album met country klassiekers en Peter Hill was vele jaren verbonden aan de Tilburgse countryband Savannah onder leiding van Marcel Smulders. We gaan naar Baby's Got a Hold on Me.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels?
3: Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
3: Thema, liefde in actie.
2: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brandt.
3: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
4: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
6: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Peppe? Mike, ik bij Beb op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Dit is RTV NOF.
11: My No Country Ranch.

Welkom terug. Nog een uur country muziek met ondergetekende Country Harry. Zeg maar. We waren bezig met het blok Benelux artiesten en we hebben nog twee te gaan. En de volgende, ja, daar zal ik Marty van Houten uit Sarhuis de Veen wel plezier mee doen, denk ik. Jack Jersey met Mary Jane.

De sleutelfiguur in die plaatselijke kleurlingenband, wat toen de tijd nog argeloos zo genoemd kon worden, was Ronnie Fleur uit 1935 geboren. De Indische Nederlander die in Vlissingen woonachtig was. Hij startte in 1960 met Ronnie en his Javelins. We gaan van hem Mijn schat ligt boven ginds achter de sterren.

We gaan naar luisteren van gelijk. En dat doen we met het nummer Memories Are Made of This. En dat is een populair nummer over nostalgie. Geschreven in 1955 door Terry Gilkinson, Richard Deer en Frank Miller. Ze waren leden van een driekoppige groep genaamd de Easy Riders, die als begeleidingsband fungeerde voor Dean Martin's versie van dit nummer, die ook in 1955 werd uitgebracht. Het nummer werd voor het eerst uitgebracht door Mindy Carson met orkest van Ray Conniff en de Columbians. En Carson's versie bereikte nummer 53. Nou, we gaan hem horen in de uitvoering als eerste Jim Reeves en daarna die van de Stedler Brothers. En bovendien, dit is op verzoek van Jan van Houten uit zijn huis te Veen.

Alexis Sims, ook wel bekend als Lexi. En Alexis heeft een grote passie en liefde voor muziek en kunst. Ze is zangeres, songwriter en muzikante. Ze zingt al sinds haar jeugd in de kerk en speelt instrument sinds het begin van haar middelbare schooltijd. We gaan naar van hem, van haar, verder. Vader, from the Torah.

Genie's Afraid of the Dark is geschreven door Dolly Parton en is als eerste uitgebracht in juli 1968 door Parton Wagoner en Dolly Parton. Het is ook in het Frans maar dan geschreven door Larry Robichaud en dan is het puur de Lanuut. Ik hoop dat ik goed uitspreek trouwens, maar het is op verzoek van Henk en Thea van der Werf uit Burgum. En heeft hij ook een verzoekje? Geen probleem. Even een mailtje naar countryrents@rtvnof.nl. Dus countryrents@rtvnof.nl. Dan gaat het goed komen.

Little Old Wine Drinker Me is een country popnummer uit de jaren 60, geschreven door Hank Mills en Dick Jennings. En de titel parodieerde een destijds bekende slogan uit tv-reclames voor het wijnbedrijf Italian Swiss Colony. The Little Old Winemaker Me. Het lied gaat over een man die zijn liefdesproblemen probeert weg te drinken. Ook dit is een verzoek van Onno Tuinstra uit Drachten. We gaan hem horen in de uitvoering van Charlie Walker.

we gaan naar een blokje non-stop. Jane Shepherd is geboren als Ollie Imogue Shepherd in Pulse Valley, Oklahoma, op 21 november 1933. En overleed op 25 september 2016. En Jane was een Amerikaanse countryzangeres. En Jane Shepherd groeide op in Visalia in Californië, in de buurt van Bakersfield. In 1948 was ze bassiste en leadzangeres in de meidenband The Melody Ranch Girls. En bij een van de optredens van de band werd ze ontdekt door Hank Thompson. En die in 1953 een contract voor haar bemiddelde. We gaan er twee van draaien. Haar eerste single, Adair John Letter. Deze samen zong met Lefty Frissel. Furlan Husky. Hoi, Furlan Husky. Ik ben even met de naam in de war. Furlan Husky. En de volgende is Second Fiddle to an Old Guitar.

Edward Garvin Futz is geboren in Lafayette, Louisiana op 19 augustus 1944. Maar professioneel bekend als Eddie Raven. En Eddie is een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En Raven was actief van 1962 tot 2018 en bracht muziek uit 4 verschillende platenlabels. We gaan naar Cowboys Don't Cry.

Ja, Riebe McIntyre is volgens mij niet komen opdagen, want ik heb haar niet gehoord. We gaan nog één keer een luisteren vergelijk doen. Dat doen we met How Much Is That Donkey in the Window. Is een populair nummer geschreven door Bob Merrill en voor het eerst geregistreerd op 25 september 1952 als The Donkey in the Window. En de bekendste versie van het nummer is opgenomen door Patti Page op 18 december 1952 en uitgebracht in januari 1953. En Homer en Jethro maakten ervan How Much Is That Hound Dog in the Window.

De uitdrukking smoke goes up and money goes down is een klassiek spreekwoord dat vaak wordt gebruikt in de context van roken, gokken of geldverspilling. Het nummer Smoke Goes Up, Money Goes Down is een populair bluegrass nummer dat beroemd is geworden door de uitvoering van de band de Dixie B-Liners. We gaan hem horen in de uitvoering van Alan Kennedy.

En we sluiten af met Stonewall Jackson en Friends. En dat is Box Caravelli, Charlie Daniels, Johnny Russell en Marty Stewart. Smoke along the track. Tot volgende week.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
5: Thema, liefde in actie.
4: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
5: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
6: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Paken, zullen we even op een stoel?
10: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsoversterrentocht. Van 8 uur maars tot 8 uur jongs. Live. Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsoversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
3: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
4: Thema, liefde in actie.
3: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
4: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tsien oeren.
0: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
7: Beppe, maak ik bij Beppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: baarsmazitcomfort.nl.
9: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

Ja, van harte welkom bij aflevering 305 van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Hard Barracuda deze keer. Ja, dit is eigenlijk al een nummer wat vaker langskomt op vrijdagavond, maar ja, deze keer speciaal omdat je op het verlanglijstje stond van Locked Out, de rock coverband uit Snake. En ja, sterker nog, ze hebben veel meer nummers aangedragen voor deze avond. 2 uur lang hebben we ze op de koffie, of eigenlijk ben ik bij hun op de koffie, want ik zit op het moment in de oefenruimte in Snake. We maken even gebruik van de gelegenheid om hier een mooie van om het hoekje te kijken. Want er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. Zijn er bij hun geweest en aan de gang. Ze gaan ook even live zingen. 2 uur lang. Wat hebben we nog meer deze avond? Nou, straks na 10 uur dan hebben we natuurlijk Jana Hoogster nog eventjes met haar filmnieuws en filmmuziek en alles wat erbij hoort. En aan het einde van de avond dan komt het Tjeerd van Popten met zijn tas vol met metalmuziek. En dan gaan we het even hebben over het hardere segment. En dat gaan we dit uur eigenlijk ook wel een beetje meemaken. Want we hebben behoorlijk wat heftige nummers hebben we op de rol staan. We beginnen even rustig met Wings, Mull of Kintyre.

0: En aangedragen door, ja, door wie eigenlijk? Ik zit hier bij Jelle Zijlstra. Nou, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Was dit nou een nummer wat jij hebt aangedragen? Of zeg je van, heb ik er nooit van gehoord?
1: Nou, ik vind de Gathering ook wel leuk, maar ik denk dat die pedaal vandaan komt.
0: Ja, nou, die zit hier om het hoekje. Daar gaan we zo meteen ook even mee praten. Ook aangeschoven is inmiddels Laura. Ja, goedenavond Laura. Jij bent ook een van het eerste uur, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, en er is afgelopen tijd ook heel veel gebeurd, afgelopen jaren, zeker in jouw leven, want ja, wat is er allemaal niet gebeurd?
2: Ja, ik ben recent moeder geworden.
0: Ja?
2: Nou ja, recent is inmiddels alweer 16 maanden.
0: Gaat snel, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: dus,
0: en daardoor was het ook onder andere even een tijdje rustiger bij Locked Out, want het is altijd even afwachten van, hoe gaat het allemaal? Want het was ook jullie eerste kind, zeg maar. Dus dan is het altijd even spannend om te kijken van, vind ik het wel leuk? Nou, vond je het leuk?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, we hebben foto's gezien en het ziet er allemaal heel schattig en leuk uit allemaal. En ja, je hebt de microfoon weer opgepakt. En was je alweer snel aan het zingen of heb je toch een tijdje uit de running geweest?
2: Nee, wat is het? 2 maanden of zo. En toen zijn we weer redelijk begonnen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik weet dan wel, zeg maar, voordat het uitgerekend was allemaal, hebben jullie aangegeven van, we nemen eerst even geen boekingen aan. We moeten even kijken hoe het loopt allemaal. En als dan één keer weer het licht weer op groen gaat, dan heb je ook niet binnen nu in een week weer een optreden. Dus dat heeft ook altijd weer even tijd nodig om weer op te bouwen. Dat is inmiddels weer een beetje gelukt.
2: Nou ja, het liep weer even anders natuurlijk. Want ja. Er zijn 2 bandleden die wilden ermee stoppen vorig jaar. Dus wel wat optredens gehad van tevoren. Maar toen zaten we weer.
0: Nou ja, we zitten hier nou mooi om tafel. Even terug te kijken en vooruit te kijken. Ik sprak eerder deze avond nog even met Douwe. En toen kwamen we ook tot de conclusie dat het al 6 jaar geleden is dat jullie bij ons in de studio waren voor een optreden. En dat was de eerste de bandopname die we in Even Wat Oors hebben gehad. We hadden nog wel eens eerder een duo gehad. Maar als band, zeg maar, waren jullie de eerste. Dat heeft ook altijd een bepaalde connectie met elkaar. En we houden elkaar eigenlijk altijd wel wat in de gaten. Afgelopen 6 jaar, dat kunnen we heel snel samenvatten. Of heel lang samenvatten. Veel opgetreden?
2: In de tussentijd.
0: Ja,
2: we hebben wel aardig wat optredentjes gehad. Dus,
0: Waar zijn jullie zoal geweest?
2: Poeh. Nou, een paar keer in Bozem. En dan nog wat tentfeesten hebben we gezien.
0: Nou, misschien weet je al ook nog een paar.
1: Ja. Ik weet er ook nog wel een paar. Uiteraard kwamen 3 uitgaans meer. Dus daar hebben we natuurlijk redelijk wat opgetreden.
0: Mm-hmm.
1: En in Heeg bij de notaris, die helaas gesloten is. En ja, Abaga was ook een prachtig optreden. En Scooters, ja, waar hebben we niet gestaan? Dus Vegelingsoord, bij jouw feestje nog.
0: Club Stoppengat.
1: Club Stoppengat.
0: Ja, jullie waren een van de eerste die daar op het podium stonden. Ja, volgens mij waren jullie in de tweede set, de sessie waren jullie, of de eerste, in het begin in ieder geval.
1: Ja. We mogen het spits vaak afbijten.
0: Ja, nou, allemaal hartstikke leuk. Jullie hebben heel veel nummers hebben jullie aangedragen. En jullie gaan straks ook nummers draaien. Onder andere van het Black Keys en Robert Palmer. Wat zijn dat nummers die jullie speciaal voor deze avond te hebben ingestudeerd, of is dat de nieuwe sound van Locked Out?
1: Nee, nou ja, we zijn natuurlijk eigenlijk een beetje een band in opbouw.
0: Mm-hmm.
1: En met 2 nieuwe muzikanten erbij. En dan ga je toch een beetje vroeten in de oude setlist. En deze 4 nummers die zaten er redelijk snel in.
0: Mm-hmm.
1: En die gingen wel goed. En jij kwam ook al redelijk snel met het verzoek van, kunnen we niet wat doen?
0: Ja.
1: Dus dan kwamen we daarop uit eigenlijk.
0: Ja, nou, het is ook zo van de andere nummers die jullie hebben aangedragen. Die zien we dit uur en volgend uur allemaal weer terug. We gaan ook even rouleren met mensen die aan een microfoon zitten. Want we moeten natuurlijk Michel en Jeroen ook eventjes geïntroduceerd krijgen. En Douwe die zit ook al te popelen van ongeduld om even wat te delen met de luisteraar. We hebben zometeen Billy Idol hebben wij in het vooruitzicht, Hot in the City. Die is aangedragen. Is dat dan ook een nummer die jullie ook live doen, die jullie zelf ook kunnen?
1: Nou, dat zou ik wel willen, want ik heb hem dus inderdaad ingebracht.
0: Ja.
1: Maar dan moeten we in de band gooien. Hè? En dan hopen we dat anderen ermee instemmen.
0: Oh, dit is eigenlijk een soort van een lekkermakertje voor je eigen muziekmaten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, we gaan zometeen na Billy Idol gaan we luisteren naar jullie twee live uitvoeringen van Lonely Boy van Black Keys en Bad Case of Loving You van Robert Palmer. Ja, die nummers zaten er dus vrij snel lekker in. Zijn dit dan starters of ergens in het midden in een set vanavond? Of zijn dit uitsmijters of moeten jullie dat nog even uitpuzzelen?
1: Nou, Lonely Boy, hè. Kijk, in de vorige set zat hij altijd wel vrij voor in. Maar ja, ik schat zo in dat ze een beetje in het midden van een optreden gaan komen.
0: Dat is wel gewoon om lekker even aan de gang te blijven en de boel wat in beweging te houden.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, we doen eerst Hot in the City, Billy Idol. En jullie gaan jullie maar even klaarmaken voor die twee live nummers. Dan gaan we daar gewoon lekker mee door.

0: Nou, en dit was even een lekker begin van het eerste uur. Lekkere live muziek en lekkere rockmuziek op de vrijdagavond. En aangeschoven inmiddels is Douwe Wiegersma. Ja, wij kennen elkaar al sinds de zandbak bijna. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat goed. Ja, de zand is inmiddels een beetje uit mijn haar weg. Gepoetst, zeg maar.
0: Ja, bij mij ook inderdaad, ja.
1: Dus, wat kaal, zeg maar.
0: We zijn wat grijze lokken zijn erin ingeslepen, zeg maar.
1: Wat grijs, ja.
0: Maar still going strong, hè, qua muziek.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Keep on rocking, hè.
0: Jij bent de bassist en een van de founding fathers van Locked Out. Qua muziek heb je nog veel bijgeleerd of heb je het gevoel van dat je alles wel een beetje beheerst?
1: Nee, ik kan niet zeggen dat ik alles beheers. En, door de jaren heen dan maak je natuurlijk wel een ontwikkeling door met alle verschillende muziekstijlen die je tegenkomt in zo'n coverband. Dat is, dat is heel mooi. Kijk, dat is ook vaak wel het verschil met als je eigen nummers maakt. Dan blijf je waarschijnlijk wat meer in je comfortzone dan bij een coverband. Ja. Dan moet je wel uit je comfortzone stappen. Ja. En dat maakt het wel uitdagend.
0: Dus geen Friestalige troubadour nummers voor Locked Out?
1: Nee. Daar kan ik duidelijk over zijn.
0: Je bent altijd een rocker geweest. Je komt ook uit een rockende familie.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja. En wij hebben hier ook een nieuwe man naast ons zitten. De drummer. Stel je maar eens even voor.
2: Nou, ik ben Michel Jansen.
0: Ja.
2: Ik kom uit Blankenham.
0: Ja.
2: En ik heb het grootste deel van mijn leven in de Noordoostpolder gewoond. Ik heb voor dit bandje verschillende projecten gedaan. Ik heb in een rockband gespeeld in Urk. Een jaar of 5. Vlak hiervoor nog een jaar of 9 in een bluesband.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben eigenlijk via een ander coverbandje gaan zoeken naar een nieuw coverbandje. En toen kwam ik eigenlijk deze band tegen.
0: Ja.
2: Nou, een auditie gedaan en nog een paar keer wezen praten. En uiteindelijk mocht ik blijven.
0: Nou,
2: daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nou een avond in oefenruimte met jullie mee mogen maken. Maar het klinkt ook al zeer vertrouwd. Gerrit is door werkomstandigheden uit de band moeten stappen, had ik begrepen. Nou ja, dat heb je op een bepaalde leeftijd. Dat je met werk en met gezin en dat soort dingen dan. Ja, wij zijn al 50 plus, dus wij hebben dat allemaal gehad. Op een gegeven moment dan heb je keuzes. Hoe zit het met jou, Michel? Je bent vrij man. Je kan gaan en staan waar je wil. Of je hebt ook compromis te sluiten thuis.
2: Nou ik kan alle kanten wel op. Ik ben ook 53. Ik heb 2 kinderen. 2 dames die zijn al een tijdje het huis uit. Die zijn al volwassen.
0: Ja.
2: Ik heb ook al 3 kleinkinderen inmiddels.
0: Ja.
2: Dus ik heb de tijd aan mezelf. Ik kan in feite gewoon heel veel avonden vrijmaken voor muziek. Ja. En de weekenden.
0: Speel je nog meer bandjes dan alleen dan Locked Out?
2: Ja, ik heb nog een ander bandje. Dat heet Fly on the Wall.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een bandje uit Noordoostpolder. 2 jongens uit Emmeloord. En daar oefenen we nu tot nu toe mee in Lemmer.
0: Mm-hmm.
2: Vorige week hebben we toevallig ook een keer hier gerepeteerd. En het is het idee dat wij zeg maar ook hier gaan repeteren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, het is een prachtige omgeving hier in Sneek. Kun je mooie muziek maken. Het is ook een, waar we hier zitten, is het ook een soort van muziekcultuur hangt er.
2: Ja.
0: Prachtig allemaal. Veel succes en plezier vooral bij Locked Out. En ik denk dat we elkaar vaker tegen kunnen komen. Want Locked Out en Even Wat Oors, die hebben natuurlijk een connectie met elkaar. Probeer elkaar een beetje te steunen. En dat is best wel lastig op bepaalde momenten. En we houden elkaar mooi op de hoogte. Jij hebt ook nog iets anders voor. Want jij bent ook de vader van Fauke Wiegersma. En Fauke Wiegersma, dat is de man zeg maar, die bij Olta's inmiddels aangeschoven is. Als boegbeeld eigenlijk. Want die andere mannen hebben niet zoveel haar. Maar Fauke wel.
1: Ja, inderdaad. Ja. Meestal is het van dat iemand met het trauma loopt van de zoon van. Maar in dit geval is het de vader van.
0: Ja, dus, maar ik denk dat je er wel trots op kunt zijn.
1: We moeten mee leren leven. Ja, ik ben hartstikke trots. Ja. Ja, het is mooi wat ze doen en wat ze, de muziek die ze maken en wat ze al bereikt hebben. Ze hebben... In december stonden ze als hoofdband op de Frisian Metal Night. Op een groot podium in een Neushoorn. Nou, dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ja, mooie visuals, mooie show. Het is,
0: ja, nou ja, Varken heeft ook een jaar lang heeft hij het metal programma bij Radio Spanenburg gedaan. En ja, daardoor houden we hem natuurlijk mooi in de gaten. Ook omdat Oltas vrienden van de show zijn. En ja, als er iets met metal aan de hand is, ja, dan daar is Oltas vaak bij. En soms dan stappen wij er ook wat om. Ja, dan komen we de mannen Peter Herman en zo, die komen we ook allemaal tegen. En de drumster die ook bij jullie uit de regio komt. Dus wel prachtig allemaal. Heb je dan bij wijze van spreken zelf ook alle platen van Oltas? Of draai je dat dan ook veel in de auto of thuis op de koptelefoon? Nee.
1: Niet echt, hè?
0: Nee.
1: Maar het is prachtige, mooie muziek. Maar ja,
0: het is iets harder en iets anders dan wat je gewend bent.
1: Nee, het is niet per se harder. Zo nu en dan luister ik wel eens naar naam.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik vind het heel mooi wat ze doen.
0: Ja, ze komen ook op prachtige plekken. Wat ik zeg, ik hou het zelf ook wat in de gaten. Maar die jongens en meid die komen overal in Duitsland en België. En volgens mij staat er nog heel wat in petto de komende, komende jaar, dit jaar. Dus,
1: ik geloof Italië.
0: Ah, dat komt er ook allemaal aan. Nou, hartstikke mooi. We gaan zo meteen even natuurlijk een nummertje draaien van Oltas, The Pain Inside. En daarvoor doen we nog eventjes Scorpions, Big City Nights. Douw, is dat een van jouw nummers? Of
1: nee, dat is Jelle's zijn favoriet.
0: Oh ja.
1: Ja, ik zie hem al vooral even de tekst en de video bekijken.
0: Ja. Nou, dan doen we dat naar de uitzending.
1: Rock and roll, zeg maar.
0: we gaan er al luisteren.

Ja, dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Oltars heeft het even mooi verteld allemaal. Straks in het tweede uur dan komen de mensen van Locked Out nog eventjes terug. Gaan ze ook nog twee nummers draaien. We beginnen straks natuurlijk met de Kriebelgalente hit Quo and Restless Minds, het Fleet. En ja, vorige week hebben we dat voor het eerst gedraaid. Een paar weken terug hebben we dat voor het eerst gedraaid. En zoals al eerder verteld, het Fleet, dat gaat over de straten in Leeuwarden die berucht is. Het is allemaal waar wat ze zeggen, want mijn dochter die woont daar ook in die straat en die appt soms wel eens foto's en verhaaltjes van wat er beneden allemaal gebeurt. Dus het is allemaal niet gelogen. Ook gaan we lekkere muziek draaien, onder andere van Led Zeppelin en André Hazes komt ook nog eventjes langs. Prachtig allemaal en we doen ook 3A7 nog eventjes. Want Sipke de Boer die mag ook niet ontbreken als het om rockmuziek gaat. Nou, tot aan het nieuws doen we nog even een stukje Boas, Gambling with Love. En nu eerst eventjes Lost Bloodline van Steve Jansen. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
3: Ja, maar ik vond het vergaan om Henkie Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Nou, voor Henk vind ik, je moet wel even kunnen, vind
3: ik. Henkie, Henkie,
1: ja, Henkie.
0: Henkie,
4: Henkie, Henkie.
3: Maar dat heb
0: ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Werelds.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De fiets over Sterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongens. Live. Op radio, televisie en rtvnof.nl. De fiets over Sterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Hoeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Te Horsen, waarin we zijn begonnen met Quo en Restless Minds, Het Vliet, de kriebelige lentehit. En ja, daarmee beginnen we altijd het tweede uur in het tweede kwartaal. En ja, we gaan dit uur ook weer even terug en vooruit kijken met Locked Out, de rock coverband uit Sneek en omstreken. En ja, aangeschoven zitten inmiddels Douwe en Jelle. Ja, Douwe is even blijven zitten vanuit het eerste uur. Nou, Jelle hebben we ze pas ook al even gehoord. Nou, mooi jongens dat we hier even zijn. Ja, terug op het oude nest. Want ik kan me ook nog herinneren dat ik hier een jaar of 5, 6 terug ook nog wel eens een keertje ben geweest om wat filmopnames te maken of nog eens even om het hoekje te kijken. Het is alweer een tijdje terug.
1: Ja, het is alweer een tijdje terug. Maar we zien elkaar toch nog redelijk vaak.
0: Ja,
1: al. En op een festival of ergens anders. Dus,
0: Of als we weer even terug op de palen zijn in ons eigen dorp of zo. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Nou, we hebben lekkere muziek. Hebben we klaarstaan. Killing Joke was onder andere een van jullie bands, favoriete bands, Love Like Blood. Nou, dat is ook echt een klassieker uit de jaren 80. Dus ik heb het gevoel dat die voor Douwe Arnold was. Is dat nou iets voor jou, Douwe, om Killing Joke nog een keer te draaien?
2: Ja, die mag je wel vaak draaien. Ja, ja. Ja. Had je helemaal voor.
0: Maar dit is echt nou uit de MTV-tijd, hè? Uit midden jaren 80.
2: Ja, maar ik kom van een oud boerenspelletje en daar had je geen MTV. Dus,
0: Nee. Maar dit draait dus ook op de radio, want dit heeft nog in de top 5 van de top 40 gestaan. Dus die heeft het nog wel lang volgehouden.
2: Ja, zeker. Je hoort hem nog regelmatig op de radio.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Ja.

0: Ja, dat was A Whole Lot of Love van Led Zeppelin. En ja, die hoor je ook heel vaak op de radio. Led Zeppelin is sowieso een favoriet. En volgens mij gaat daar een vingertje omhoog van Michel. Nou, ik zie hem ook al glunderen, want hij heeft er waarschijnlijk hele mooie gedachten, heeft hij erbij. Hoe zit het met jullie, jongens, Led Zeppelin? Hebben jullie die ook op de lijst staan om te spelen? Of laten jullie dat aan iemand anders over?
1: Ja, volgens mij staat hij al jaren op de nominatie, maar het is er eigenlijk nooit van gekomen tot nu toe.
0: Nee, maar ja, misschien...
1: Misschien in de toekomst nog eens een keer.
0: Nou, er is sowieso een supporter met twee drumstokjes in zijn handen die hem er wel graag op wil hebben, volgens mij. Ja. Maar ja, dat zullen we kijken. Wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat jullie binnenkort ook in Joure gaan optreden, geloof ik. Hè? Was het niet Vroom?
1: Ja, wij hebben een aanbieding gekregen om op Vroom te spelen. En daar zijn we heel blij mee. Mm-hmm. Kijk, we maken nu zeg maar een doorstart. We moeten weer optredens krijgen. En het is mooi dat dit op ons pad komt en dat we daar naartoe kunnen oefenen eigenlijk op deze manier. En we zullen jou eens even wat laten zien.
0: Ja, nou, horen. Jullie hebben een nieuwe samenstelling, want niet alleen Michel, maar ook Jeroen is erbij gekomen. De nieuwe doorstart, was dat dit jaar of vorig jaar? Wanneer zijn jullie daarmee aan de gang gegaan?
1: Nou, eigenlijk vanaf vorig jaar zomer zijn we al op zoek naar nieuwe muzikanten. En dat is niet altijd even makkelijk gegaan. En nu hebben we een stabiele bezetting. Mm-hmm. En we hopen hier wel een aantal jaren mee door te gaan.
0: Ik weet sowieso dat het vrij lastig is om muzikanten te vinden in bands. Want er lopen heel veel vacatures bij de verschillende bands. En ja, dan moet het ook altijd nog even passen natuurlijk. En de muziekkeuze, dat moet ook allemaal even kloppen met elkaar. En ja, mooi dat het gelukt is met Michel en Jeroen. Straks in jouw, is dat dan een van de eerste optredens in de nieuwe bezetting?
1: Ja, dat gaat onze eerste optreden worden. Ja. Eerst even goed oefenen.
0: Nou ja, jullie kunnen sowieso al vier prachtige nummers doen. Want de eerste twee hebben we het eerste uur gehad. En straks gaan we nog twee nummers doen. De Black Crowes, Hard to Handle en Bryan Adams, Run to You. Nou, die laatste is sowieso een persoonlijke favoriet. En de Black Crowes, die lusten we ook wel. Dat zijn ook twee nummers die er helemaal bij jullie in zitten.
1: Ja, dat zijn nummers die we de afgelopen weken al regelmatig hebben gespeeld. En dan zit er iedereen wel goed in.
0: Ja,
1: natuurlijk. Straks, we hebben nog een aantal weken om nog heel wat op het hele repertoire goed door te nemen. En tegen die tijd dan zijn we er helemaal klaar voor om een avondvullend programma of een middagje te...
0: Of een set te doen. maar wat dat betreft, Jelle, dat is prachtig. Jullie lopen natuurlijk al jaren mee. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen waarvan je denkt van... Hey, dat was 10 jaar terug niet zo met knopjes of met draadjes of dat het niet werkt. Dat je aan het draaien bent aan dingen en denkt van wat doe ik nou eigenlijk?
2: Ja, nou ja, kijk, het gaat natuurlijk wel door, hè, de ontwikkelingen. Dus Laura heeft sinds kort ook alweer in eerst. Dus dan moeten we dat allemaal eigenlijk ook hebben.
0: Ja.
2: Maar goed, we zitten ook wel een beetje van... We moeten natuurlijk wel wat optredens hebben voordat je daar flink gaat in gaat investeren.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus er zitten wel dingen aan te komen natuurlijk.
0: Ja, nou, het is sowieso mooi als je ze nu en dan eens wat dorpsfeestachtige of wat buurthuisachtige feesten kunt begeleiden met mooie muziek. Nou, we hebben dat in de Vegelingsoord een paar jaar terug ook meegemaakt. Nou, jullie kunnen de boel wel op een kop zetten. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Hebben jullie een eigen social media of eigen website? Of hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, dan geef ik je toch even aan Douwe, want die is daar de man van. Dus...
1: Ja, we hebben onze Facebookpagina natuurlijk. www.lockedoutsnake.nl. En daar zijn we wel op te vinden. Mm-hmm. Instagram zijn we op te vinden. Laura, waar zijn we nog meer op te vinden?
0: YouTube.
1: Instagram en YouTube natuurlijk. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, jullie zetten daar het laatste jaar niet, maar jullie hebben daarvoor wel een paar mooie optredens, registraties hebben jullie erop zetten. Dat is dan nog in de oude bezetting, maar dan hebben de mensen wel even een representatief beeld van wat jullie zoal brengen en kunnen.
1: Ja, je ziet vaak hele flitsende filmpjes van bands zie je op Facebook langskomen, maar dat is vaak niet live ingespeeld. En bij ons, what you see is what you get.
0: Ja.
1: Dus dat is onze reclame.
0: What you hear is what you get.
1: Ja, en what you see is what you get.
0: Ja.
1: Dus het licht en geluid.
0: Ja, nou, we gaan zometeen luisteren naar een live registratie van Hard to Handle en Run to You. Hebben jullie daar nou ook een speciaal verhaal bij waarom jullie dat zo lekker, lekker vinden, zo lekker kunnen spelen? Of zeg je van, het is gewoon een goed nummer?
1: Ja, het is... die beelden wat...
0: Hebben jullie daar nou ook een speciaal verhaal bij waarom jullie dat zo lekker, lekker vinden, zo lekker kunnen spelen? Of zeg je van, het is gewoon een goed nummer?
1: Ja, het is... die beelden wat...
0: Zeg je van, het is gewoon een goed nummer?
1: Ja, het is... die beelden wat...
2: Nou ja, ik ben eigenlijk best wel...

0: en inmiddels is het ook aangeschoven Jeroen Derksen, de gitarist. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want we hebben net even al 4 keer van jou mogen genieten van je nieuwe gimmickjes en je leuke frutseltjes van wat je allemaal onder de voet hebt.
1: Ja,
0: en in de vingers hebt. Stel je maar eens voor. Wie ben je? Waar kom je vandaan?
1: Ik ben Jeroen, 30 jaar, kom uit Emmeloord. En ik heb ook in het verleden wel wat optredens zo gedaan. Ik was op zoek naar een coverband en hier klikt het eigenlijk gelijk heel goed. Ja.
0: En zit je op dit moment ook nog in andere bandjes of focus je nu helemaal op Locked Out?
1: Ja, ik zit ook nog in een andere band. Dat heet Midnight Reverie. In Apeldoorn zitten wij. Dat is meer eigen werk en het is dus echt koffers en juist die combo vind ik wel heel erg leuk.
0: En is dat met die andere band dan ook materiaal of een band zeg maar waar je bijvoorbeeld met de popronde mee gaat doen of in gaat schrijven of al eigen nummers op de streamingsdiensten hebt staan?
1: Nog niet. We zijn nu ergens op een zolderkamer van de bassist wat dingen aan het opnemen. Dat gaat wel aardig en verder hebben we al wat boekingen staan.
0: Ja. Nou, mooi dat je de tochten wilt ondernemen, zeg maar, om regelmatig richting Snake te komen. Je bent 30 jaar, maar je speel je al je leven lang of is dat iets van de laatste jaren?
1: Jaar of 15, denk ik. Ik was eerst altijd zolderkamergitarist. En op een gegeven moment dan wil je toch wel het iets uit gaan breiden. En op die manier ben ik lekker buiten gaan spelen.
0: Ja, nou ja, dat kan ook in Friesland natuurlijk. Ja, Jelle, dan heb je in één keer een collega-gitarist heb je naast je staan. Is dat dan ook even wennen voor jou, een beetje aanvoelen?
2: Nou, uiteraard. Maar Jeroen die doet het fantastisch. Dus die kan best een potje gitaar spelen.
0: Ja.
2: En ik hoop dat we elkaar goed gaan aanvoelen.
0: Ja.
2: Best belangrijk. Dus dat komt vast goed.
0: Ja.
2: Al vertrouwen in.
0: Heb je dan ook het gevoel, dat is nu even voor de drie oudste leden, zeg maar. Heb je nou ook het afgelopen weken, maanden het gevoel van dat ook qua muziekgenre dat er wat andere geluiden komen door de twee nieuwe bandleden? Of heb je het gevoel van dit past zo goed dat we eigenlijk onze oude repertoire kunnen behouden?
2: Nee, ik denk dat we wel redelijk in dezelfde richting allemaal denken. Behalve André Hazes dan.
0: Ja. Maar ja, dat, iedereen heeft
2: er zijn altijd incidenten.
0: Ja,
2: dus,
0: ja.
2: Maar ik denk dat dat heel. Nee, ik denk dat wel dat Jeroen is ook een enorme muziekliefhebber. En ik heb een tijdje met hem op de bank zitten praten over muziek. Nou, hij had het over bands, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus
0: ja.
2: Nee, dat komt vast goed. En ik vind het sowieso fantastisch dat je ook elke keer weer nieuwe muziek leert kennen. Want je bent eigenlijk wel heel beperkt in je eigen wereldje vaak.
0: Het is sowieso, als je met mensen praat, dan deel je ook elkaars favoriet. En als je dan eens een keer een avond niks te doen hebt en je zit weer op de bank, dan ga je toch aan je Spotify even scrollen, even kijken van, wat is dit? En dan denk ik, potdikkie, dat is eigenlijk ook wel leuk. Hoe kan ik dit de afgelopen 50 jaar gemist hebben?
2: Ja, precies. Nee, dat klopt. Precies.
0: Ja.
2: En dan denk je eerst, wat is dat nou weer van nummer en dan blijkt het achteraf toch een fantastisch mooi nummer te zijn.
0: Ja.
2: Dat is vooral heel leuk.
0: Ik heb dat zelf als ik met mijn kinderen in de auto zit. Ik heb ze ook van 22 en 24. En ze hebben dan de neiging om altijd de radio over te nemen. En dan drukken ze hun eigen Spotify playlist erin. Maar dan zit ik op de achterbank. En mijn vrouw zit dan ook op de achterbank. En zit wel aan te kijken. En dan wat die kinderen dan zeg maar uit de radio krijgen. Of uit Spotify krijgen. En dan zitten we elkaar aan te kijken van we hebben ze goed opgevoed. Want ze hebben een hele goede muziekkeuze en verrassende nieuwe bands en artiesten, maar soms ook dan denk je van dit is wel goed en dan blijkt het denk ik een oude rockband uit de jaren 70 of begin jaren 80 te zijn die ik niet eens kende maar hun wel, dus dan denk je van dan leren wij ook nog eens wat van de jeugd.
2: Ja, of ze kennen weer een nummer, dan hebben ze in een game verwerkt, dan weet een of ander weet ik veel waarin en dan dat nummer ken ik, ken jij dat nummer alweer?
0: Ja,
2: dat soort dingen heb je ook heel vaak.
0: Ja, dat is sowieso als je met mensen praat over muziek, je kan er uren over doorpraten en we kunnen zeker vaker eens even een Locked Out erbij trekken natuurlijk als jullie mooie dingen hebben meegemaakt of mooie dingen in het vooruitzicht hebben. Dan zijn we hier natuurlijk altijd geïnteresseerd in. Eerst vroeg maar eens eventjes en dan kijken of we de agenda vol voor jullie krijgen. Want dat zou wel mooi zijn. En misschien kunnen we met even wat oors aan het einde van het jaar ook nog wel eens een keertje iets leuks doen. Het zou zomaar kunnen, hè?
2: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Nou hebben we de Rolling Stones hebben we zometeen staan. Gimme Shelter. Wie is jouw favoriet? Was dat?
2: Volgens mij van Laura. Nou, echt nummer van Laura, echt een Rolling Stones liefhebster.
0: Ja, hebben jullie ook veel Rolling Stones nummers op het programma of op je eigen lijst staan?
2: Volgens mij 2, maar die hebben we nog niet met deze band gespeeld.
0: Nee,
2: maar,
0: dan kunnen ze alvast even luisteren hoe Gimme Shelter gaat.
2: Ja, dat is ook een lekker nummer.
0: Gaan we nu naar luisteren.

Nou, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit tweede uur. We hebben ze pas even geluisterd naar Rockin' the Trolls van BZN. Ja, BZN, Guilty Pleasure. En ja, als je dan toch in twee uur rockmuziek zit, dan moet het meeste rockachtige nummer van de BZN heb ik even op de playlist gezet. En datzelfde, ja, dat geldt eigenlijk ook voor 3A7. Hesitated, daar hebben we gedraaid. Dat is de nieuwe band. Ja, ze zijn ook weer anderhalf jaar bezig van Sipke de Boer. Een paar weken terug waren ze nog op Bregenpop, hebben ze de boel bijna afgebroken en ze waren net op tijd van het podium af. Dus ja, was goed geslaagd allemaal. Sipke was toen de persoon die op drie avonden heeft opgetreden. Niet alleen bij 3A7, maar ook als troubadour op het Bregenpopplein en ja, op de vrijdagavond met de Suskus. Dus dat zijn weer drie diverse genres die hij doet. Nou, we moeten natuurlijk even de mensen van Locked Out even bedanken voor hun gastvrijheid in de oefenruimte in Sneek. En ja, wat betreft gaan straks in het derde uur nog mooi even door met Jana Hoogstra. We gaan nog even luisteren naar wat ze te vertellen heeft over de films en de filmmuziek. Ja, waar wij, ja, wat er allemaal uit gaat komen de komende weken. En ja, tot aan het nieuws dan hebben we nog eventjes ZZ Top een stukje. Sharp Dressed Man, ja, die past er ook altijd wel bij. Maar nu eerst nog eventjes Dalk van Jennifer Zamudio. Dan hebben we toch nog even weer wat Zuid-Afrikaanse klanken hebben we op de radio. Ik zou zeggen, tot zometeen.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, lekker kan. Man. Tuurlijk, heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed, saunaatje, whiskytje in je hand en dan is het het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Een lekker huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
1: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.